Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk, vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse...
1: Dit is één land één. Eén land één.
0: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten...

0: drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gegeven.

0: overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.
2: I'ma dance with the devil like I got none to lose. Fall down, feather like I'ma dance cause you're devil like. You cross the line 100 times, overriding wrongs and rights. Fell down, feather like.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief

0: 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren voor dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de

jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: things that I've got.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Radio.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de twee anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in, enjoy and have fun with your favorite country program.
5: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on, turn your radio on, turn your radio on.
4: Hey folks, how are you today? Fijn dat je er weer bij bent. Ja, we gaan het vandaag toch weer eens over liefde hebben. Want ja, dat is toch wel een van de onderwerpen die het meest aan de orde komt in country music. En het is niet anders. We gaan het vandaag ook hebben over D-I-V-O-R-C-E. Scheiding, hoe het eerst was en hoe het toen ging en uiteindelijk afliep. Het komt allemaal voorbij. Maar laten we beginnen met een positief lied. Sommige liefdes beginnen mooi en blijven ook mooi. Door de jaren heen, door alles wat er verandert, door alles wat langskomt. Through the years, Sheridan Bress.

Ja, dat was een mooie song over hoe het zou moeten gaan als je elkaar eeuwig trouw belooft. Maar niet elke relatie houdt dat vol. En soms zit je naast elkaar en dan merk je dat ze niet meer met haar gedachten bij jou is, maar bij een ander. En dan komt die pijnlijke vraag: ben ik nog wel degene waar jij aan denkt als je je ogen dicht hebt? En dan kun je net als Keith Wiley vragen of ze haar ogen dan maar liever niet dicht wil doen. Maar of dat nou helpt, don't close your eyes, Keith Wiley.

Ja, als die twijfel er eenmaal is, hè, dan kan liefde langzaam omslaan. Van onzekerheid naar jaloezie en soms zelfs naar boosheid. En dan denk je misschien dat je de tij kan keren door degene die dan de aandacht blijkbaar krijgt te waarschuwen. Dat het matter wordt als hij niet maakt dat hij wegkomt. Maar eigenlijk ligt de schuld primair bij de eigen partner. Nou, daar heeft Loretta Lynn dus geen boodschap aan, hè? Zij heeft de vijand op de korrel. Fist City. Loretta Lynn.

Ja, en als dat dan niet lukt, dan kun je het proberen over een andere boeg te gooien. Misschien wil je dan worden zoals die ander is, jezelf daaraan aanpassen om jouw partner dan weer te geven wat hij blijkbaar bij een ander vindt. En op bepaalde punten zou dat aanvaardbaar en misschien zelfs verstandig kunnen zijn, maar in zijn algemeenheid denk ik niet hoor. Dat lijkt me toch geen goede aanpak. Als jouw partner niet trouw aan jou is, is het belangrijk dat jij op zijn minst wel trouw aan jezelf blijft. Maar ook Tammy Wynette is het weer niet mee eens. Die denkt er anders over. Zij wil zich helemaal aanpassen. Your girl is gonna be bad. Tammy Wynette.

Ja, ik waarschuwde er al voor. Het zijn schijnoplossingen. En soms eindigt het dan toch uiteindelijk met een besluit. Je wordt in de steek gelaten. Je gaat in scheiding. Een woord dat je liever niet uitspreekt. Zeker niet tegen je vierjarige zoontje. Dan ga je woorden tegen elkaar spellen, zodat hij ze niet begrijpt. Dolly bezingt hoe dat dan gaat. D-I-V-O-R-C-E. Divorce. Dolly Parton.

Ja, jongens, het is allemaal niks, hè. En als het dan allemaal uit elkaar valt, dan blijft er vaak maar één ding over. De vraag, hoe moet je nu verder? Niet boos, niet strijdlustig, maar moe, verdrietig, radeloos. En dan kan het zomaar zijn dat er opeens een gebed opborrelt. Een gebed tot iemand die alleen maar eindeloze liefde kent en geeft. Hou me vast, Heer. Precious Lord, Randy Travis.

take my hand. Een gebedje moet er maar opkomen. En soms komen mensen er dan toch uit. Het liefdesvuur ontstond ooit ergens in Jackson City. Maar het is al aardig uitgeblust. En hij wil eigenlijk daarom best terug naar Jackson City het weer ophalen. Nou, hij pakt het een beetje knullig aan. Loopt een beetje stoer te doen. Zij wil ook best terug naar Jackson en prikt mooi door zijn bluff heen. En dan gaan ze samen. En dan blijkt het toch nog niet voorbij. Jackson, Nancy Sinatra en Lee Hazlewood.

You're listening to Country Vibes on Radio Eemland 1. Soms is het wel voorbij, hè, het huwelijk, de relatie. En dan komt die fase waarin de pijn een richting krijgt. Niet meer vaag, niet meer stil, maar duidelijk. Iemand heeft dit veroorzaakt. En iemand krijgt de schuld. Blame it on the heart, Stacey Breen.

Ja. En dan blijft er alleen iets tastbaars over. De spullen. Die moeten worden verdeeld. En de rest gaat in de garage sale. Een opheffingsuitverkoop. Opgeruimd. Verkocht. Triest. De divorce sale van Tammy Wynette.

Ja, het is niet anders. Maar boos blijven kost energie, hè? En op een gegeven moment kom je op een punt dat je denkt, hoe hou ik dat nog vol? Niet alleen vandaag, maar morgen ook nog. En misschien toch weer een gebed? Lord, help me to hold out the beams of everlasting gospel.

Ja, dan zit je soms in zo'n situatie. Dan zoeken mensen toch iets of iemand die groter is dan hun probleem. Meer kracht heeft dan zijzelf. Ze zoeken iets wat blijft en als alles om je heen wegvalt. Ja, dan kun je zomaar besluiten om toch wat meer te willen horen over degene die niet alleen onbaatzuchtige eeuwige liefde geeft, maar die er zelfs de bron van is. Yeshua, Tell Me More Time About Jesus van Vince Gill.

Weet je, echte, onbaatzuchtige liefde, die stopt niet zomaar. Niet omdat alles goed is, maar omdat hij ervoor kiest om te blijven. Maar vooral omdat het een hele bijzondere soort van liefde is, die wij alleen maar bij Yeshua kunnen krijgen. Yeshua is trouwens, zo heet Jezus eigenlijk. Hoe mooi zulke liefde is, die nooit overgaat, laat Don Williams echt meevoelen in de volgende song. Till the rivers all run dry. Don Williams.

Er blijkt een groot verschil te zitten tussen menselijke liefde en een liefde die daar bovenuit stijgt. Een liefde die niet stopt. Bij fouten, bij breuken, bij falen. Bijvoorbeeld de liefde van een ouder. George Strait zingt dat in Love Without an End. Amen.

En soms, heel soms, krijgen en pakken mensen dan toch nog een kans. Niet omdat alles vergeten is, maar omdat ze opnieuw kiezen. Voor elkaar. En als dat gebeurt, dan is dat misschien wel het mooiste verhaal van allemaal. Niet de perfecte liefde, maar de herstelde liefde. Together Again van Buck Owens. Together Again.

Nou, ik ben wel blij hoor dat ze weer samen zijn. En hopelijk beschikken ze dan inmiddels over die goddelijke soort liefde waar George Strait weer over gaat zingen in I Cross My Heart. Onvoorwaardelijk en vooral op de ander gericht. Hier komt hij, I Cross My Heart.

Okay, folks, het uur is weer bijna voorbij. En we knallen eruit met Sold van John Michael Montgomery. I see you next time. Looking forward to it.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. Een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar Tijd in de Mix hier op zaterdagmiddag bij Radio Eemland 1. Geniet van een superleuke mix van allemaal leuke muziek. Verder geef ik ook nog allemaal weetjes over deze muziek. Dus blijf vooral luisteren. En dat in de regio van

Hele goede middag, je luistert naar Tijn in de Mix hier op zaterdagmiddag bij Radio Eemland 1. Ja, en we zijn begonnen met de Spin Doctors en hun nummer 2 Princess. Zo'n track die in de zomer van 1993 overal te horen was, al bleef die wel net steken onder de nummer 1 positie. En ook deze middag heb ik weer een heerlijke mix voor je klaarstaan met onder andere Boston, Phil Collins en Harry Styles. Dus blijf vooral lekker hangen, dan hoor je een lekkere mix aan muziek hier op de zaterdagmiddag. We gaan door met een track die inmiddels al meer dan 700 miljoen streams heeft gepakt op Spotify. Er is laatst ook een film uitgekomen over deze artiest, dus dan weet je waarschijnlijk al over wie ik het heb. Michael Jackson, The King of Pop. Wat ik tof vind aan dit nummer is dat het nummer eigenlijk een tweede leven heeft gekregen. Ik heb het over het nummer Chicago en dat heette eigenlijk eerst She Was Loving Me. En lag al een tijd op de plank, maar werd pas na het overlijden van Michael Jackson uitgebracht op het album X-Space in 2014. Dus ja, eigenlijk gewoon een verborgen parel die pas later echt werd ontdekt. Dit is Michael Jackson, ik ben Tijn en dit is Tijn in de Mix, dit is Chicago.

Alex Warren en zijn nummer Fever Dream. En ja, dat nummer is echt een beetje zo'n dromerige, beetje bijna filmische vibe. Waar hij de laatste tijd ook steeds meer bekend om staat. Nu draait het tegenwoordig natuurlijk heel vaak om sfeer en emotie. Maar dat is eigenlijk wel gek, want jaren geleden was dat heel anders. Want toen stond het veel meer het live gevoel en de instrumenten stonden veel meer op de voorgrond. Twee totaal verschillende stijlen, maar allebei even sterk op hun eigen manier. Dus we maken ook nu gelijk even een sprong terug van nu naar begin jaren 70 naar een artiest die eigenlijk geen uitleg hoeft te hebben. Stevie Wonder, een echte legend en iemand die de muziek heeft gevormd zoals we hem nu kennen. En dat vind ik wel mooi bij Superstition, want hij maakte dit nummer en dat iconische riffje wat je aan het begin hoort, dat heeft hij zelf ingespeeld. Zet hem lekker wat harder, want dit is Superstition bij Tijn in de Mix.

Ja, je hoorde Music for a Sushi Restaurant van Harry Styles. Echt zo'n nummer die meteen opvalt door die speelse en lekkere energieke vibe. Voor mij heeft hij ook iets persoonlijks, Harry Styles, want mijn nichtjes die zijn helemaal gek van hem. Dus ook logisch dat zij er het laatst bij waren toen hij in Nederland stond. Daarvoor hoorde je nog Kiss of Life van Sade. Een echte klassieker met die relaxte, herkenbare sound van haar. Hij kwam uit de jaren 90, dat nummer, maar voelt nog steeds absoluut tijdloos door die lekkere, warme, zoolvolle vibe die gewoon blijft werken. Dat is ook het mooie aan deze mix bij Tijn in de Mix. Verschillende stijlen, verschillende tijden, maar allemaal met hun eigen verhaal. Ja, en morgen is het zover. Dan gaat het Nederlands elftal beginnen om 10 uur tegen Japan. Donderdag is het WK al begonnen. Maar ja, het gaat morgen pas echt beginnen voor onze Nederlandse leeuwen. Dus we gaan ook hun steunen, hier ook regionaal. Ik zit dan nu in Baarn en zij aan de andere kant van de wereld. Maar dat maakt niet uit, want ik ga een samenwerking draaien tussen Armin van Buuren en Chef Special. Larger Than Life. Zij maakten dit nummer voor het WK in Duitsland. In 2024, zeg ik uit mijn hoofd. Het nummer was bedoeld om gelijk mee te schreeuwen in het stadion. Om met duizenden tegelijk onze leeuwen aan te moedigen. Dus dat is ook precies wat we gaan doen hier op de lokale radio. Je hoort straks nog De Dijk en de Simple Minds. Maar deze is voor Oranje. Dit is Larger Than Life.

Ja, je hoorde Higher Love van Steve Winwood. Ja, dit is er ook echt zo eentje die meteen goed voelt. Ik weet niet wat ik heb met dit nummer, ik vind dit zo'n lekker nummer. En wat ik ook mooi vind aan dit nummer, is dat het niet alleen een hit is, maar ook gewoon erkend is dat het kwaliteit heeft. Het nummer won namelijk 2 Grammys in 1987. Voor het nummer van het jaar en beste mannelijke popzang. 2 in 1 keer, ja, dat zegt wat mij betreft wel genoeg. En je merkt het ook, dit is zo'n track die gewoon overal terug blijft komen. Dat vind ik altijd het teken dat het gewoon een echte klassieker is. Ja, van deze vibe in de 80's gaan we terug naar de 70's. Iets meer rock gaan we. We gaan namelijk naar Boston. En dit is ook zo'n nummer dat ook gewoon blijft werken. Elke keer weer. Het blijft maar terugkomen. En het leuke is, het kan je ook terugbrengen naar een moment. Tenminste, zo zie ik het. Daarom vind ik dit ook zo'n lekker nummer. Dus ik zou zeggen, gooi die radio omhoog. Geniet van dit nummer. Want dit is Boston bij Tijn in de Mix. Met More Than a Feeling.

Ja, je hoorde Als ze er niet is van De Dijk uit 1994 alweer. Ja, en dit is er wel echt zo eentje die gewoon dat gevoel van gemis heel goed overbrengt. Want dat, als het aan mij ligt in ieder geval. Ja, en wat ik ook mooi vind aan dit nummer is dat De Dijk, dat heb ik ooit ergens gehoord, eigenlijk dacht dat dit helemaal geen hit zou worden. Ja, toch mooi hoe dat dan toch een van hun meest bekende nummers wordt en de meest geluisterde is op Spotify. Ja, dat blijft toch wel bijzonder hoe dat soms werkt. Dat dan een fanbase daar zo'n push achter zet. Dat het gewoon, ja, ik weet niet, dat het gewoon een hit wordt. We gaan door. Ja, en we gaan door met iemand die als geen ander gevoel in muziek kan stoppen. Ik heb het over Phil Collins. Wat ik sterk vind aan hem is dat zijn nummers altijd iets persoonlijks hebben. Je hoort gewoon dat er een verhaal achter zit. En dit nummer, dat is echt een goed voorbeeld daarvan. En dit nummer is echt een goed voorbeeld daarvan. Something Happened on the Way to Heaven klinkt best upbeat, bijna vrolijk zelfs. Maar als je naar de tekst luistert, dan hoor je pas eigenlijk dat het over een relatie gaat die uit elkaar valt. En dat contrast maakt hem juist zo goed voor mij. Dit is Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven.

Ja, dat was alweer de laatste van vandaag. Dat waren de Simple Minds met Don't You Forget About Me. Een single uitgebracht door de Schotse New Wave Band, dus de Simple Minds. En hij kwam uit in het voorjaar van 1985. Om precies te zijn, 20 februari 1985. En hij werd gemaakt, dat is wel leuk, voor de film The Breakfast Club. En daarom, door die film, werd het ook een wereldwijde hit. En dat is het mooie aan muziek. Het kan in een film zitten, het kan gewoon op de radio gedraaid worden. En dan wordt het toch ineens een hit. En dat is voor zo'n band natuurlijk fantastisch. Ja, en zo zijn we alweer aan het einde gekomen van de zaterdagmiddagshow hier bij Tijn in de Mix. We hebben weer een heerlijk muziekuurtje achter de rug met onder andere Michael Jackson, Stevie Wonder en natuurlijk nog veel meer moois. Hopelijk heb ik je middag net even wat gezelliger kunnen maken. Of je onderweg was, thuis zat of misschien wel aan het werk bent. Ik vond het in ieder geval top om dit met je te mogen delen. Volgende week ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde plek en met weer een nieuwe muziekmix en de verhalen achter deze muziek. Voor nu, geniet van je weekend, maak er iets moois van en blijf vooral lekker luisteren naar 1 Land 1. Ik ben Tijn en dit was Tijn in de Mix.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch een zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemden 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemden voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jessel Gus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% dance classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

Zo luisteren, vrienden, een hele goede avond. En wederom hartelijk welkom. Zaterdagavond bij Uitstek. We gaan weer presenteren het o zo leuke radioprogramma natuurlijk. Op en top Hollands muziekmix. Een heerlijke combinatie van Nederlandstalig en dance classics. Kan 12 inch zijn, maar het kan ook de radioversie zijn van ongeveer 2 à 3 minuten. En langer mag het niet op de commerciële zenders duren, want dan worden ze gewoon compleet afgebroken. En wij draaien de tracks helemaal uit hier op de radio. We gaan ze draaien, de grootste aller tijden. Net hoorde je op de radio de 101 tipplaat. Dat was niemand anders dan Nigel Fisher. Een leven als een prins. En hij kan helaas vanavond niet live komen naar de studio. Hij kreeg onverwachts een boeking binnen. En we gaan morgen even een nieuwe afspraak met hem maken. En dan komt er op een andere tijdstip en op een andere datum komt hij dus live naar de studio. Wat wel naar live studio komt, dat is natuurlijk Wesley van Doesburg. Dat wordt ook zometeen, als het een beetje mee zit, nog gaat hij ook nog zingen hier in de studio. En ook nog uiteraard op de radio. Alles is bijna in paraat. We moeten even aangesloten worden onze nieuwe zand, mengtafel, de zanginstallatie. De microfoons worden aangesloten. Dubbele microfoons. Om het allemaal eventjes optimaal neer te mogen zetten. Zodat u daar kan van genieten. Van een live zang van Wesley van Doesburg hier op de radio. Dan hebben we om 7:15 Mike Kanders. En mijn Manuela. En om 8:45 gaan we praten met Boy van der Heide. En wat een dag en wat een feest. We moeten ook een plaat gaan draaien. Die aangevraagd is van de week door Henk. En die wil graag een leuke horen van Terug in de Tijd. En die gaan we zeker voor je draaien op de radio. Ook zien we weer de nodige berichten die weer binnenkomen via de chat. We gaan zo ook even inschakelen op Facebook Live. Goedenavond Lars. Ook welkom. Zometeen komen er nog veel meer erbij als wij op Facebook Live gaan inschakelen. Dus het wordt weer een hele gezellige avond met de allerbeste muziek. Kijken we naar buiten. Het is een beetje regenachtig, dus het is niet echt optimaal om ergens te gaan zitten. Heeft u een leuke afdakje? Of misschien wel een mancave? Heerlijk daarin vertoeven. Heeft een kacheltje aanzetten. En de nodige hapjes erbij. Wat versnaperingen noem ik dat altijd. Een drankje erbij. Het kan een colaatje, het kan een wijntje wezen. Of gewoon wat fris. Om het algemeen heel gezellig te mogen en kunnen maken. Want als je gaat stappen tegenwoordig, het is niet zo veilig allemaal meer. Nee. Er gebeurt ontzettend veel ellende. En die ellende ga ik u gewoon besparen om dat soort dingen dus niet in behandeling te nemen hier op de radio. Muziek, daar staat de hoofdmoot en daar staan we garant voor om datgene neer te zetten waar u elke week trouw en met liefde naar uit mag kijken. Laten we dan gelijk beginnen met zo'n heerlijke 12 inch op de radio. Dit is ook zo'n machtig mooi nummer. Hij zit ook in de collectie van 12 inches en we hebben ontzettend veel 12 inches. Eigenlijk te veel op te noemen. We kunnen wel daar gebruik van maken, zeg maar, voor een 24-uurs radiostation. En dan hoor je alleen maar de beste 12 inches voorbij komen op de radio. Ook tijdens ons programma hoor je ze voorbij komen. In het welbekende blokje van 3, 2 Nederlandstaligen. En natuurlijk de Dance Classics. Dat mag zeker niet ontbreken hier op de radio. Welkom bij deel 1. Ook tijdens ons programma hoor je ze voorbij komen. In het welbekende blokje van 3, 2 Nederlandstaligen. En natuurlijk de Dance Classics. Dat mag zeker niet ontbreken hier op de radio.

Heerlijk om zo'n plaat als deze te mogen draaien op de radio. Niemand anders dan Geo Graus inderdaad. En geen rem. En daarvoor hadden we ook zo'n hele mooie Stef Eckel. Een druppeltje geluk. Ja, als de tijd is en rijp is dat je naar boven moet gaan, dan is er boven in de hemel is het een totaal helemaal geen agressie. En is iedereen zichzelf. En hoef je niet te knokken zoals hier in het land voor je bestaansrecht. Knokken en vechten en de afgunst om boven te staan. Ja, als we allemaal de mensen wat meer gunden, de liefde en respect voor elkaar, dan zou de Nederland een heel stuk beter eruit zien. En daarvoor de hardstaf van niemand anders dan Donna Summer op de radio. En nu hebben we ook weer zo'n lekker plaatje voor je. Ja, dit is ook te lekker. Oh, gaan we lekker dansen. Misschien ben ik wel een van de meest swingende radiomakers van het land. Maar als ik een beetje zit te kijken naar andere collega's van andere radiozenders, zitten ze allemaal bereed, ook bij die grote zenders. Zittend en niet bewegen. Nou, hoe is dat mogelijk? Heb ik geen last van? Nee, want ik moet gewoon staan en ik moet lekker genieten van de muziek. En dat stralen we ook via de vele speakers en diverse kanalen. Naar je uit, waar je ook naar ons mag luisteren op de radio. Daarmee is het 7:30. Ook eerst te kijken via Facebook Live. Goedenavond. Leuk dat u meekijkt. Geniet van ons mooie radioprogramma. Want we hebben alles weer in petto voor je.

Ik zeg al tegen mijn luisteraars, we draaien de platen geheel helemaal uit op de radio. Zo mooi is dat, om daarna te mogen genieten van ons radioprogramma. Robert Pater en Gypsy. En daarvoor hadden we ook zo'n heerlijke mooie plaat van Gio V en Mario. En daarvoor die 12 inch van First Choice. Kim al natuurlijk van Dr. Love. En dikke draaien we daar een speciale 12 inch van heel wat anders van First Choice op de radio. En dat was Double Cross op de zender van 1-1. Volgende gaan we even draaien voor Emiel van zijn IJsselon hier in Spakenburg. Het lekkerste ijsje, jongens. Ja, als het goed is, komt hij vanavond wat ijs brengen. Vind ik wel lekker. Graag zien, omdat ze kan, Emiel. Dat is lekker.

Wat hij live gaat zingen on stage. Als ik naar buiten kijk, dan kunnen we een regenbui verwachten.

0: En zo is het maar net. Het is net de liefde die moet gaan groeien. En daarvoor ook deze mooie plaat. Een beetje meer en meer en meer. En dan is de liefde helemaal in zijn totaliteit. Heerlijke muziek van Jannes op de radio. En daarvoor hadden we Rose Silk en Do It To The Music. En die draaiden we natuurlijk eventjes voor Emiel. Dat is de man van het ijssalon hier in Spakenburg. En die luistert ook mee. Ook Gerander luistert mee. Ook bijzonder goedenavond. Tijd geworden om onze eerste telefonische interview te mogen doen met niemand anders dan Mike Appelhof. Goedenavond, Mike.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, gaat lekker, man. Het is heerlijk op de radio. Dat is het leukste om te mogen doen en daar kijk ik altijd weer naar uit.
1: Mooi.
0: En er moeten veel dingen voor wijken. Dat zeg ik één ding. Radio, dat gaat niet zomaar aan de kant.
1: Nee, zo is het
0: toch
1: ook.
0: Daarom vind ik dat leuk als ik hier naar de studio kom en we gaan begeven en dan altijd weer die nodige interviews mag doen met jou en al jouw andere collega's om het programma nog mooier te mogen maken.
1: Ja, het was superleuk, man. Vooral op de zaterdagavond.
0: Ja, en dan die mooie trek van jou menus, dan denk ik, wow, hey, wat een mooie inhoud.
1: Ja, leuk, hè?
0: Ja, hoe kom je dan zo'n inhoud, als ik vragen mag?
1: We zijn begonnen met de melodie. Die had ik eigenlijk helemaal zelf al gezond op dat ik aan het wachten was te schrijven. En toen zag ik schrijven en toen dacht ik,
0: ben je toevallig aan het lopen, Mike, als je even tussenin mag komen in het gesprek?
1: Wat zei je?
0: Ben je toevallig een beetje aan het lopen, want ik hoor een klein beetje zeg maar, een verhapering en dan kan ik niet alles helemaal goed volgen met mijn kopje, zeg maar. Maar waarschijnlijk luisteren ze ook niet, dus ik denk van nee, ik ga toch even inbreken in het gesprek van jou, wat je naar mij toe doet, want ja, het moet goed natuurlijk overkomen. En als je dan zit te praten en het klinkt allemaal een beetje zeg maar haperend, is ook niet leuk voor jou, maar ook niet natuurlijk voor de luisteraars.
1: Nee, ik zal even stilstaan.
0: Oké, super. Dat klinkt beter, want ik hoorde nu al in ieder geval een totaliteit iets moois nou.
1: Oké, is dit beter?
0: Ja, nu is het helemaal compleet. Super gaaf.
1: Oké, top. Nee, we zaten in de studio en ik had de melodie eigenlijk al verzonnen en ik wou dat er iets vanuit Zwolle in kwam.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, een stukje libreien komt erin en toen zijn de jongens gaan schrijven en toen, eigenlijk is het allemaal vanzelf een beetje gegaan.
0: Oké, het is wel altijd wel spannend, hè, als jullie iets nieuws gaan maken. Lijkt mij tenminste dan, hoor.
1: Ik ga er altijd wel redelijk relaxed in. Ik denk van we gaan gewoon wat leuks maken, een leuke dag van maken. En als er iets leuks uitkomt, dan is dat mooi. En je gaat natuurlijk wel in om iets leuks te maken. Maar als je echt met de druk erin gaat van oké, we moeten iets leuks maken, dan werkt dat ook niet heel lekker, denk ik. Dus je moet altijd lekker vrij zijn.
0: Absoluut, en het gevoel moet zeggen, dit is lekker, dit klinkt lekker en zo kan het neerzetten.
1: Ja, zeker, ja.
0: En het is ook
1: dus
0: een resultaat weer voor de vele fans en van de mensen die houden van een Nederlandstalig lied daarin.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Heb je vanavond nog een optreden voor jou ergens in het land?
1: Ja, ik ben nu onderweg. Vandaar dat je wat haperingen hoorde. Want ik moet in de binnenstad van Zwolle. Dus ik kan lekker op de fiets. Want de hele stad was afgezet door de halve marathon.
0: Oké.
1: Dus vandaar.
0: Heb je geen chauffeur die voor jou rijdt dan?
1: Jawel, maar de stad is afgezet. Dus je komt de stad niet in. Dus vandaar dat ik lekker op de fiets ben.
0: Oké, dat doe je dan heel goed, want ik neem aan dat daar in ieder geval sowieso het hele geluid compleet voor jou naar klaar staat al.
1: Jawel, ja zeker.
0: Dat is wel makkelijk, want het geluid is ook bepalend voor jou. Weet je ook wat voor het geluid daar staat, of is het ook weer een verrassing voor je?
1: Nee, dat laat ik aan mijn team over. Daar hou ik me allemaal niet mee bezig.
0: Dat is heel goed. Jouw team weet wat je...
1: Daar vertrouw ik mijn geluidsman op.
0: Kijk me voorstellen, want jouw team weet wat je wilt en kwaliteit is bij jou het hoogst in het vaandel.
1: Zeker.
0: Hey, vanavond optreden dus daar in Zwolle. Heb je er nog meer voor optredens voor vanavond?
1: Nee. Nee, dus daarna ben ik lekker vrij en dan vind ik het ook wel weer goed voor dit weekend.
0: Ja, morgen is een rustdag voor je dan.
1: Klopt, de enige van de week.
0: Hey, en door de week ben je dan ook artiest zijn of doe je andere werkzaamheden?
1: Van alles. Ik werk nog bij ons familiebedrijf en daarnaast ben ik elke dag wel het merk Mike Appel van zanger bezig. Dus het is geen dag dat ik stil zit eigenlijk.
0: Kijk, heerlijk. Je bent een bezige persoon in ieder geval erin.
1: Ja, zeker.
0: Hey, ik laat je ook lekker verrassen, want ik heb iets heel leuks voor jou en je collega's in elkaar gezet om het product van jou en voor je collega's nog mooier en nog vetter op de radio neer te zetten.
1: Ik ben benieuwd.
0: Nou, spits je oren, blijf aan de telefoon, haal ik je zo weer een uitzending hier.
1: Oké.
0: Komt-ie aan, tot zo!
2: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% dance classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: Ja, we krijgen een bericht binnen van een luisteraar, Sirup. Ik zeg, hey, leuk dat je meeluistert weer naar ons radioprogramma. Luister nog meer daarmee. Ik zit alleen op de bank. Mijn vrouw heeft avonddienst. Nou, dat kan ook leuk wezen. Lekker een beetje ontspannen en lekker luisteren naar de radio. En natuurlijk naar de tipplaat die wij neer mogen zetten hier op de zender van 101. Snel terug naar Mike. Mike, hoe voelt je zo algemeen klinken? De nodige jingles eraf. En dan die mooie exemplaar voor jou op de radio.
1: Ja, superleuk. Altijd leuk om te horen.
0: Want het is belangrijk, hè, om een goed product, zeg maar, van jullie, mijn collega's, goed aan te mogen prijzen op de zenders.
1: Zeker, zeker. Ja, dat doe je uiteindelijk wel voor.
0: Ja, want als je het alleen maar standaard draait, ik snap het, het is natuurlijk altijd leuk dat ze je gaan promoten, maar als ze een beetje een extra dimensie aan geeft, geeft dat nog meer een puls voor vele collega's van jou.
1: Ik hoop het wel, ik hoop het wel.
0: Dus we blijven op deze wijze lekker altijd doorgaan om het nodig in elkaar te zetten. Het is een heerlijk mooi nummer en ik moet eerlijk zeggen, ik ga hem ook binnenkort meenemen waar ik ga staan in het land. En breng hem ook onder de aandacht van die vele fans van mij, want ik ga naar mijn fans toe.
1: Leuk man, super top.
0: Dus,
1: helemaal leuk.
0: Ja, vanavond voor je opgetreden, hoe laat begint het van jou?
1: Nee, ik moet er over 5 minuten zijn, dus ik moet eigenlijk nu heel hard fietsen nog. Maar hoop dat het lukt.
0: Nou, dan lukt je wel. Het gaat je wel lukken, denk ik. Want je bent nog jong van geest. Als ik mijn eigen ga zien en ik ga op mijn fiets zitten, dan heb ik meestal een uur nodig. Als het een aanliggend dorp is of een stad, dan moet ik echt fietsen. En dan denk ik, oh, heb ik een uur van nodig, dan ben ik nog helemaal totaal los, zeg maar.
1: Ik hoop het, ik hoop het, ik hoop het.
0: Het gaat je lukken. Ik vond het super gaaf om gesproken te hebben. Ik wens je voor vanavond heel veel plezier met je optreden daar.
1: Dankjewel, komt goed.
0: Is goed, jongen. En tot de volgende keer op de radio weer.
1: Oké, hoi, hoi.
0: Hoi, hoi, groeten.
1: Hoi.
0: Hoi, heerlijk even te mogen praten met Mike Appelhoff hier op de zender met die mooie single Menus. We kijken naar onze zijde. Zien we er nog 7 minuten en 40 seconden te gaan hebben. Ah, kijk, nog een leuke 12 inch voor je hebt te gaan hier op de radio. Even kijken, we gaan eventjes lekker scrollen hier. En dan moet het zeker gaan lukken hier. 12 inch zijn altijd weer zo geliefd bij menigene. Even kijken. Nou, we gaan even naar beneden scrollen. Dan moet het allemaal wel te doen zijn. Ik zie ook nog weer wat mooie 12 inches. Ja, even kijken, doen we deze. Oh, deze is ook lekker. Oh, deze gewoon draaien, want deze duurt echt genoeg tijd ervoor om deze in zijn totaliteit te mogen uitdraaien op de radio. Ondertussen kunt u blijven appen ons naar de appline van ons radioprogramma. Dat is op 06-175-230-26. 06-175-230-26. Je mag ook zo meekijken op Facebook Live. We gaan zometeen inschakelen voor je. Jawel, dan kunt u genieten van ons radioprogramma. En ook dan zal Wesley live gaan optreden hier in onze studio. En dan hebben we om 19:15 hebben wij Mike Kanders voor jullie nog. En we hebben om 20:45 Mooi van de Heide voor je op de zender. Nou, ik zei het al, we gaan 12 winst voor je draaien. Daarmee sluiten officieel dit gedeelte af wat betreft deel 1 op de zender. Gaan we draaien Central Line. En Walking into Sunshine. Nou, dat hebben we een klein beetje gehad van vandaag. En verder tussendoor nog de nodige regendruppels. Maar ja, het is hard nodig voor de tuin en voor het land, voor de boeren. Voor die droogte, daar hebben we niks aan. Dus wat dat betreft komt het goed uit om deze te mogen gebruiken als afsluiten van het eerste deel op de radio. We spreken elkaar zometeen weer in het volgende uur. Tot zo!

0: De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu één partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% dance classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

En zo zijn we aanbeland in het tweede gedeelte op de radio. En hoor jij natuurlijk wederom de 1-1 tipplaat van Boy van der Heijden. Met wat een dag en wat een sfeer op de radio. En daarmee 6 minuten over 7. We zijn een beetje aan het experimenteren hier. En nodig wordt aangesloten hier om te kijken of het allemaal een beetje wil werken met de microfoon. En als het goed is, dan moet het gaan werken allemaal. Maar een klein beetje geduld. Het zal ongetwijfeld wel gelukken allemaal hier op de radio. Verder hebben we natuurlijk heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan. En als we over lekkere muziek hebben, laten we dan ook maar gelijk beginnen met zo'n heerlijke 12-inch weder mee op de radio. En als je dit geluid hoort... Ja, heerlijk is dat, hè? Kijk, heb je het gevoel dat je bijvoorbeeld op een motor zit... En dan brengt het wel wat teweeg als je zo'n motor hebt, zo'n racer. Ja, dan ben je echt zo'n wegpiraat, zeggen ze altijd, hè. Die ontzettend veel gokking doet op de snelwegen. Maar ik zal altijd zo, doe me rustig aan. Dan kom je altijd op de plek van bestemming aan.

0: Hij is klein, heeft een mooie, warme radiostem en maakt programma's met passie. Met passie. Erwin van Dijk, hier op Eemland 1.
1: Dit is Eemland 1.

En zo was een klein beetje stilte op de Nederlandse radio. Dat is altijd leuk om eventjes dat allemaal mee te mogen maken. Amor, oftewel Amar op de radio met Ik Kom Van Ver. En daarvoor André Hazes en bedankt mijn vriend. En daarvoor de Capband en Burn Rubber On Me. We gaan even kijken of we nog meer van die mooie 12 inch hebben. Want we hebben ontzettend veel heerlijke 12 inches voor je meegenomen naar de studio. Ik zie ook aan de linkerzijde dat de ene... Ja, de USB-stick het niet helemaal wilt werken optimaal. Dus dan gaan we even kijken wat er aan de hand is. Maar dat komt ongetwijfeld wel goed. We kennen de berichtgeving. Hé, het is stil op de radio. Wat is dat? Ja, dat klopt. Moest even naar de wc. En dan kom ik net te laat terug hier naar de studio. Om dan de afkondiging te mogen doen. In die stilte. Had je even een beetje een soort rustpunt op de radio. Is ook wel eens een keer lekker. Een beetje aangenaam. Kun je zien dat het in ieder geval niet uit de computer komt. Live is het allermooiste. Bert, lieve stro, ook deze mee te kijken. Bijzonder goedenavond, Bert. Leuk je mensen te kijken. Ik ga even deze ook eventjes bijzonder voor jou en voor je lieve vrouw even draaien op de radio. Een beetje romantiek op de zender van Nederland 1. 9 voor 7:30 in onze studio.

Heerlijk is om platen deze te mogen draaien op de radio. Was niemand anders dan Wesley Bronkhorst op de zender. En Later is Morgen. En dan voor de man die compleet een andere stem heeft. Vergeleken met 15 jaar geleden. Als je hem dan hoorde, en dan hoor je nu met de nieuwe single van hem. Van Gerard Doorgeest. En Een Zomer met Jou Alleen klinkt het heerlijk en verfrissend op de radio. Dan hadden we ook nog Kenny Burke en Rising to the Top and Give It All. Ik zei het al, 4 juli. Noteer het in de agenda, dan gaat het allemaal gebeuren op de radio. Gaan we een interview doen met de Baka. Bikers Against Child Abuse. Het is een motorvereniging, zeker geen motorclub. Een motorvereniging die zich belangloos inzet tegen kindermisbruik. In welke vorm dan ook. En dat is natuurlijk heel interessant om naar te luisteren. Maar ook boeiend. En het is ook aangrijpend, want kinderen die worden gewoon op een wijze omgegaan of behandeld waar het eigenlijk niet hoort te zijn op die manier. Je geeft liefde aan je kind zoals het hoort, maar niet op de wijze wat anderen doen. En daar zit zich compleet de baken in. Dus als u zich daarmee wilt afstemmen, kunt u ook naar de studio komen. Zelf nog een vraag stellen daarin aan de jongens van de baken. En kijken wat we teweeg kunnen gaan brengen voor menigeen. Dus onthoud het in ieder geval 4 juli. Dan gaat het plaatsvinden hier in de studio. Er worden affiches voor gemaakt. En ook dat komt te staan op de site van ons op Facebook Live. Want daar kijkt iedereen naar. En gaan we dat onder de aandacht vestigen van onze vele luisteraars. En ook in augustus gaan wij on tour. Ook Jolanda, ook deze komt ook naar het gebeuren toe. Ook zij is een van de sisters van de Baka. We gaan even lekker terug in de tijd. Met zo'n heerlijke dance classic voor je. In the

0: Muziek van Tony Esposito op de radio en Kalimba da Luna. Nou, even kijken of het allemaal goed gaat werken. We gooien de schuif omhoog. Als het goed is, dan moet het doen, Wes.
1: Ja, hele goede avond.
0: Goedenavond, joh. Ik gooi een beetje wat volume erin. Dan moet het wat mooier klinken weer op de radio. Dat doe ik zelf ook een beetje bas erin gooien om het geluid optimaal neer te mogen zetten. Hey, leuk dat je bent voor vanavond. We hebben
1: gezellig, toch?
0: Een spulletje aangesloten. Ja, alleen dat draadloze microfoon gebeuren, dat is echt een beetje geoxideerd allemaal, hè?
1: Ja, dat kan de prullenbak in.
0: Ja, absoluut. De kliko, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar ik laat het toch nog even kijken bij de heren van de SV.
1: Dat zal ik wel doen.
0: Zal ik even contact opnemen met de jongens, even kijken wat ze kunnen doen dan nog in. Hey, je gaat in ieder geval live zingen hier, hè?
1: Ja, gezellig, toch?
0: Absoluut, absoluut.
1: Even kijken of alles werkt.
0: Ja.
1: Voor jouw mengpaneeltje.
0: Ja. Voor het eerst dat we zo'n dingetje aangeschaft hebben. Want je had het toen meegenomen verleden jaar.
1: Ja.
0: En dat is maar goed bevallen. Ik denk, jee, maar mine man. Toen zei je al, je moet ook zo'n dingetje aanschaffen. Want als er een keer gelegenheid is, dan kunnen ze live zingen. Nou, je hebt alles afgesteld zoals het hoort in de normen van een artiest.
1: Ja.
0: Ik ben maar een Jan Lul, zeg maar. Ik kan weer presenteren, zeg maar.
1: Maar het is altijd anders als het op de radio klinkt.
0: Absoluut.
1: Hè? Dus het is altijd nog even stellen.
0: Ja. Maar het is hier wel mooi spul. Flightcase, ook allemaal geregeld voor mij en alles erop en eraan. En nou, vanavond gaan we daar gewoon heerlijk van genieten.
1: Door drukte kwam het niet eerder ervan aan toe.
0: Nee, maar je hebt ook je optredens, je hebt je werk. Dat neemt ook heel veel tijd met zich mee.
1: Klopt.
0: En dan moet je denken van jongens, het komt een keer de tijd en de gelegenheid. Ja, Charles wel te kijken of ze klonk, jongens, voor opschieten.
1: en dat was vanavond.
0: Ja, want vanavond heb je ook nog ergens een optreden, of niet?
1: Nee. Gewoon even rustig, maar wel even naar de camping waar wij dingen organiseren natuurlijk.
0: Oh, dat is leuk, hè? Dat gaat ook vanavond een beetje plaatsvinden, of niet?
1: Nee, vanavond is er gewoon even een privéfeestje daar ook.
0: Dat is leuk, man. Gezellig even aanwezig zijn. Een beetje kennis maken met die mensen allemaal.
1: Ja, gewoon even langs.
0: Groot gelijk heb je erin.
1: En volgende week bestaan ze 27 jaar. En dan hebben we eerst Nederlands elftal om 7 uur om te kijken.
0: Hmm.
1: En daarna ga ik los.
0: Kijk, dat is beter. Dan heb je een hele zaal vol met mensen.
1: Ja.
0: Jij mag je optreden doen met ook je nieuwe release. Dat mag je vanavond niet zien, of wel?
1: Nee, helaas
0: klein
1: niet.
0: Stukje, kan ook niet.
1: Een klein stukje ook
0: holy
1: niet.
0: Holy moly.
1: Weet wel, ik kan wel zeggen wat de titel is.
0: Oké, zeg dat maar.
1: Piraten der Lage Landen.
0: Ja, dat is van die kale, hè?
1: Ja.
0: Hey, maar het klinkt verfrissend. Dus ik hoop dat al die radiostations, er zijn er heel veel, die het allemaal gaan oppakken van jou.
1: Ja, dat is te hopen. Hij wordt ook dan straks heel goed geplugd. Ze zijn bezig met een plugger nu.
0: Oké.
1: En het zal ook een bekende plugger worden. Dus ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, niet diegene die je eerst had, hè?
1: Nee.
0: Totaal anders. Zeg maar. Je laat ons compleet verrassen daarin.
1: Ja. En mijn zang is ook heel anders, hè, nu.
0: Ja, dat hoor je wel. Ook die vorige...
1: Elke nummer wordt weer anders.
0: Ja, het maakt mooi. Je bent altijd druk bezig met die oefeningen, met je stemgeluid altijd. Hè?
1: Ja. Ook wel gewoon karaoke's, avonden.
0: Mm-hmm.
1: En dan zing ik ook al een neutje mee, weet je wel.
0: Ja.
1: Of een nootje mee. En, ja.
0: Ja, een neutje doe je er tussendoor, zeg maar.
1: Ja,
0: een
1: neutje doen we tussendoor. Hè?
0: Absoluut,
1: ja.
0: Absoluut.
1: Ja, nee, maar gewoon een nootje natuurlijk.
0: Ja, absoluut.
1: En en dat is gewoon top. En dan is er weer een nieuwe single van iemand uit. En die ga je dan ook weer in het repertoire gooien. Nou, dan moet je ook weer je eigen stemzanger gaan bepalen. Hoe ga je hem zingen?
0: Ja,
1: ik zing natuurlijk allemaal nummers van Koos Albert. Ja, dat zijn nummers, hoge nummers en lage nummers. Ja,
0: maar dan ben je voorgestemd erin om dat te mogen doen natuurlijk.
1: Ja, klopt.
0: Want niet iedereen mag dat doen eigenlijk,
1: nee,
0: volgens mij.
1: Nee.
0: En ze mogen ook goed ook wat als
1: en
0: iedereen...
1: Het mooie is dat ik ook toestemming heb.
0: Van
1: dat ik die nummers, dat ik die nummers gewoon mag zingen.
0: Ja, want Pierre van Dam die zingt ook een nummer van de Koos, hè?
1: Ja.
0: Zijn maatjes zijn die. En die hebben ook een nieuw nummer uitgebracht. Eigenlijk het nummer
1: iedereen van Koos. Iedereen probeert dat. En
0: maar als je een maatje bent, of jij ook een maatje van Koos bent, dan mag het gewoon eigenlijk, zeg maar.
1: Ja.
0: Want jij kent hem privé. En sommigen die kennen hem van naam, die denken van jou, die zeggen,
1: ja, maar
0: ik ken hem.
1: We gaan ook privé nog om, hè, met de hele family.
0: Ja, maar dat is ook goed ook. Want soms zeggen ze, als er eentje wegvalt, dan valt de hele contacten vallen dan
1: toevallig
0: weg.
1: Toevallig vorige week op een feestje was ze er ook. En
0: mooi.
1: Dan ga ik een mooi medley zingen. Ja, en dat is gewoon prachtig.
0: Absoluut. Hey, zullen we jou laten begeven naar die andere kant van
1: ja,
0: het glas?
1: Ja, zullen we het doen?
0: Ja, absoluut.
1: Zullen we kijken
0: absoluut.
1: Hoe het klinkt?
0: Ik gooi die schuif vast omhoog.
1: Ja.
0: Dan heb ik deze microfoon niet beneden. Dan doen we gewoon naar beneden. Dan doen we de knopje even uit. Want je gaat die andere microfoon pakken. En dan gaat hij van zich horen live hier op de radio. Jawel. En ga ervan genieten. Het gaat allemaal goed werken. We hebben het allemaal net afgesteld. In ieder geval Wesley en zijn vader. Om het geluid optimaal neer te zetten. Dus ik ben benieuwd. Nou, als het goed is, dan mag dat allemaal, Wes.
1: Dan werkt het wel.
0: Ja, hij werkt wel. Ik hoor
1: maar
0: je
1: hij
0: goed.
1: Valt volgens mij steeds weg.
0: Oh, Wesley, even luisteren. Je vader pak even een koptelefoon. Dan gaan we even kijken of die wegvalt. Maar...
1: Ja, hij valt weg.
0: Ja, hier niet hoor.
1: Draai even één plaatje, want ik
0: merk... Oké.
1: Hier.
0: Nou, gewoon één plaatje eventjes draaien.
1: Ja, en doe dan dat. Gaan we even een andere microfoon aansluiten.
0: Oké, is goed. Doe ik even, schuif even naar beneden. Gaan we even een leuk plaatje opzoeken. Een leuk plaatje wat toegankelijk is. Even kijken, hoe heet dit nou weer? Doen we deze eventjes, die is ook wel leuk, hè? Nee, doen we deze. Even kijken of die plaat nog steeds zo actueel is. Moeten we zo even doen. Zo. Nou, die doet het in ieder geval niet. Even kijken, jongens. Ik doe de schuim gewoon omhoog. Ze hoeven geen plaatje op te zoeken. Gewoon opgevuld met onze stemgeluid op de radio. Net zo makkelijk eigenlijk. Ik hoor niks op dit moment even. Alles staat in zijn werking hier.
1: Ja.
0: Yes, hij doet het.
1: Daar is hij.
0: Goed zo, hij
1: doet het. En ik denk dat het zoveel beter is.
0: Ja.
1: Ja.
0: Klinkt lekker. Ik laat het dan aan jou over, zeg maar.
1: Top. Gaan we even een heerlijke nummer doen. Daar gaan we even mee beginnen. Even om lekker... Even om lekker... wat.

0: Heerlijk om dit te horen.
1: Ja, natuurlijk.
2: Prachtig, hé. Mooi geluid allemaal bij elkaar, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, toch?
2: Mooi opgesteld. Ik doe even Charles erbij. Charles, ik kan ook even de microfoon erbij.
1: Want zullen we nog even één medley doen?
2: Ja, doe maar.
1: Zullen we even nog één medley doen?
3: Doe maar.
1: Dan doen we nog even één medley.

0: Ja, Wesley zit al met zo van super gaaf. Het klinkt ongelooflijk lekker op de radio. En Charles die staat ook al zo met toppie, hè? Het klinkt beestachtig. Pak die microfoon eventjes. Ja, je moet even erbij, Charles. Dat
1: is dat super
0: hoort.
1: Zo?
0: Ja, het klinkt als een treinman.
1: Ja, toch?
0: Heerlijk om dan te mogen luisteren, zeg maar. Prachtig, prachtig, hè?
1: En als dan mijn nieuwe single uitkomt...
0: Ook live.
1: Dan zing ik hem live.
0: Ja. Hey, dat nummer van Bedankt Ouders, die wil ik nog een keertje horen, maar dan live hier in de studio. Kan
1: Zullen
0: dat?
1: Zullen we dat doen?
0: Ja, tuurlijk. Ja, je kijkt verbaasd, Charles, maar ik wil het horen.
2: Is goed voor mij. Ik vind het nog altijd een van de mooiste nummers. Ja.
0: Ja,
2: echt waar.
0: Absoluut. Kom nog eens uit zijn hart.
2: En ik heb, als je hem zingt, ik krijg er nog altijd steeds kippenvel van.
0: En dat hoort. Dan heeft hij je geraakt ermee.
2: Dat is ook. Ja. En moeders ook inderdaad. Ja.
0: Zou ze meeluisteren, moeders?
2: Ik denk het wel.
0: Zou ze een traantje over de wang laten, zodat dat weer hoort op de radio?
2: Ja, elk nummer wat hij dan brengt, zoals verleden week, was ook een speciale avond.
0: Voor oma, hè?
2: Voor oma.
0: 90 jaar.
2: En dan zingt hij dat nummer ook. En oma vindt het zo prachtig dat hij dat voor ons gedaan heeft.
0: Ja.
2: En dan is moeder gewoon uit de huil eigenlijk.
0: Ja, maar het is ook logischerwijs, hè? En dat oma 90 is en dat nog allemaal mag meemaken, zeg maar. Ja, dit is wel uniek.
2: Ja, ja. En,
0: ze ziet er goed uit.
2: Ja, inderdaad. En, ja.
0: Ik teken ervoor.
2: We hopen allemaal als we oud worden.
0: Ja, absoluut. Hè? Geen rimpeltje, niks. Lekker gebekt nog gedaan. Nou, wat dat betreft, ik hoop als ik de 9 ben, dat ik nog zo gebekt ben als opa, zeg maar.
2: Ik durf het niet te zeggen, maar...
0: Afwacht erin.
2: We moeten gewoon afwachten wat er gaat gebeuren.
0: Ja. Genieten van elke dag van ons leven, zeg maar, erin.
2: Elke dag die je meeneemt, zei mijn vader altijd, is meegenomen. En geniet van het leven, het duurt maar even.
0: En zo is maar net. Ja, je mag hem instarten. Kom aan, barst maar los op de rand. Ja, tuurlijk. Ik wil hem horen.
1: Bedankt, lieve ouders.

0: Ja, Charles zit met zijn vinger boven zijn neus. Of onder zijn neus, als ik het zo mag zeggen. En ja, het geluid van het stemgeluid, dat klinkt gewoon echt ongelooflijk goed, man, op de radio.
1: Ik moet zeggen, niet omdat mijn jongen is, hij zegt maar, zijn stem wordt steeds beter.
0: Ja,
1: wordt ook iedereen wordt het gewaardeerd.
0: Absoluut.
1: En ik ben blij dat het heel goed met hem gaat.
0: Ja, dat ga ik ook vanuit, want als ik dit al hoor. En ik zei dan, als je gaat kijken naar zijn pille jeugd, want ik ken hem ook al nou, misschien wel 15, 20 jaar of zo, denk ik al. En dat hij nog net de Pampers zeg maar ontdaan. En toen heb ik hem leren kennen. En als ik dan zie van de beginstadium tot nu, is het erg ver vooruit gegaan met alles erop en eraan.
1: Ja, ik vind het gewoon magnifiek. Het is niet alleen omdat ik zeg dat het mijn jongen is, maar de mensen om me heen zeggen ook van, Wes, wat gebeurt er met jou? Ik weet niet wat er in de loop der jaren met jou gebeurd is, maar je gaat gewoon stap voor stap vooruit.
0: Ook rustig mensen, die trainen betreden.
1: Ook dat, ja. En ook de mensen die gewoon naar hem toe komen. Ik weet niet wat er gebeurt met jou, man. Maar het wordt steeds mooier. Je stem
0: absoluut
1: wordt steeds mooier. Ook zelf, ja, niet omdat ze nu zaterdag was, maar Joke was er zelf ook. Joke zegt, vriend, ik weet het niet, maar dit is gewoon heel mooi wat jij zegt.
0: Ja, ja, prachtig ook wat hij neerzet. Ik denk dat hij gewoon zijn element gevonden heeft waar hij zich helemaal lekker bij voelt.
1: En ja, dat vind ik belangrijk. En de coaching wat hij krijgt momenteel van heel grote jongens, dat vind ik belangrijk ook. En
0: dat maakt hem ook sterk, hè?
1: Dat maakt hem heel erg sterk.
0: En ja. Zo zelf blijkt van.
1: Ik attendeer hem ook altijd van, jongen, luister. Ik coach jou, je doet gewoon wat ik gewoon lekker vind en ook wat bij jou past.
0: Juist.
1: En je hoort het ook gewoon aan de stem. En
0: je laat hem zijn gangetje gaan en het komt eruit.
1: En het komt gewoon eruit.
0: Geen gepoes, niks, gewoon zijn dingetje. Daar voelt hij je lekker bij. Dit is zijn muziek. En dat is wat hij ook uitstraalt, zeg maar, naar zijn vele fans en het publiek waar hij altijd weer voor staat.
1: Ja, en daar staat hij ook voor. En dan zeg ik, ben er bijna altijd bij en iedereen komt naar hem toe. En ik ben apetrots dat iedereen naar hem zegt, vrienden, ik vind het hartstikke leuk.
0: Nou, mooi, kan het gewoon niet. Hij gaat de trainen. Hij zit voor mij op de halverwege de trap, zit hij al, man.
1: Ja.
0: Hij gaat langzaam omhoog en dat is het beste. Want als je één keer omhoog gaat, dan klap je ook gelijk op je bek in één keer. Hè?
1: Ja.
0: En als je rustig omhoog gaat, heel rustig. Het heeft zijn tijd nodig, maar de tijd leert het tot je die trap rustig gaat benaderen en gaat bewandelen. Ja. En als je dan nog even op een deur die hoogtepunt hebt, omdat je jezelf blijft, dan kom je het vers in het leven met alles. Dat en dat resulteert alles.
1: Ik hoor ook wel eens om me heen, dan heb je die hele grote jongens. En op een gegeven moment zeggen ze van, nou, het komt heel erg goed, maar ze kunnen ook in één keer naar beneden.
0: Ja.
1: En hij bouwt het gewoon rustig op.
0: En dat is het belangrijkste. En dan doen jullie die stimulans in als ouder zijn er daarin. En degene die je ook helemaal in gelooft erin en ook helpt. Hey, ik heb nog 38 seconden te gaan, joh. Maar ja, we kunnen nog een uurtje doorgaan. Maar ja, jullie willen ook rustig weggaan natuurlijk. En ik vond het sowieso heel gaaf dat je even gezongen had, vriend. En dat je dit eventjes neergezet hier op de radio. Even de testing gedaan. Ook gelijk met het zanginstallatie.
2: Ja,
0: en het klinkt als een tierenlied, zeg ik maar.
2: Ja, super toch?
0: En mooi kan het gewoon niet.
2: Zeker weten. En zodra mijn nieuwe single uit is, gaan we hem lekker live zingen.
0: Absoluut. Ik kijk er in ieder geval uit. We gaan dan een datum weer verprikken dan. En dan wordt het gewoon live hier neergezet in de studio.
2: Zeker weten.
0: We hebben nog 9 seconden te gaan luisteren, vrienden. Blijf lekker luisteren naar de radio. We zijn zometeen weer bij je terug voor een volgende uur. Derde uur op de radio. We hebben nog 2 artiesten voor je te gaan. En 9 uur tot om 10 uur.
3: Dit is Eemland 1.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
5: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
7: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% dance classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Tipplaat voor Eemland 1.

Zo mooi en zo machtig om deze plaat te mogen draaien op de radio. Heerlijk. Wat een beest van een geluid ook op de radio. En dat was niemand dan Mike Kanders en Mijn Manuela. En daarvoor hoorde je hem live zingen in de studio. Wesley van Doesburg. En wat klonk het allemaal weer aangenaam om te mogen luisteren naar een live sessie van hem op de radio. En volgende komt zijn nieuwe single uit. Dan gaan we een datum prikken. En dan gaat hij live zingen ook hier in de studio. Wordt alles weer meegenomen. En dan gaan we het nodig weer neerzetten. En hij laat dan weer van zich horen. En dan ook het nummer wat hij dan vorig uitgebracht heeft. Laat hij zo snel mogelijk horen hier op de zender van Eemland 1. Nou, om 7:15 gaan we praten met Mike Kanders hier op de zender. En om 8:45 gaan we praten met Boy van der Heijden met Wat een dag en wat een sfeer op de zender. Laten we gelijk beginnen met een heerlijke lekkere 12 inch op de radio. Niet zomaar een 12 inch. Hij klinkt ook zeker heel goed in het gehoor. En ga ervan genieten, want het is een prachtig mooi nummer. En het is een heerlijke 12 inch van 7 minuten en 25 seconden. Dus geef ons ook de gelegenheid om zo tussen dat plaatje door even te bellen naar Mike. Als je dat opneemt, halen we ook gelijk daarna in de uitzending aan deze plaats. En dan gaan we praten over die nieuwe release van hem. Facebook gaan we ook zo meteen inschakelen. We hebben ook veel berichten binnengekregen op de app. En dan is het welbekende nummer 06-175-230-26. Nogmaals 06-175-230-26. Dat is onze welbekende applijn.

0: Love Willy Wees. Heerlijk om zo'n plaat als deze weer te mogen horen op de radio. Ik zit wel lekker te swingen hier in de studio bij Eblad 1. Ook Geraldo, goedenavond vriend. Ook leuk dat je weer mee zit te genieten van ons radioprogramma. En dat je weer zo'n leuke mooie reactie erop geeft. Heb ik even nog een bericht gegeven? Binnen dat eventjes stuls op de zender. Klopt. Dat is even aan het toiletteren, dat kan gebeuren. Ook JJ Bouw is mee te luisteren. Goedenavond, ook Rogier. Ook deze mee te luisteren. En Teunis, ook deze zit mee te luisteren. Geniet van het heerlijke leuke radioprogramma. Dank jullie daar vooruit voor die leuke mooie reacties die we al binnenkrijgen over het leuke radioprogramma natuurlijk. Altijd op Hollands Muziekmix. Wat ook zo mooi is, dat we mogen praten met Mike Kandus en mijn Manuela. Goedenavond, Mike.
1: Een hele goede avond.
0: Wat een heerlijk tempo van mooie plaat heb je neergezet.
1: Nou, dankjewel.
0: Het is voor mij verfrissend en de klant heel lekker over op de radio.
1: Nou, ik ben heel blij om te horen.
0: Ja. Hey, hoe lang doen jullie gemiddeld over het uitbrengen van een single? Ben ik een aantal heel verrast erin?
1: Nou, deze heeft ook wel iets langer geduurd. Maar normaal gesproken, tussen 1 en 2 maanden duurt ongeveer een single maken.
0: Mm-hmm.
1: Dus, maar deze heeft bijna 4 maanden geduurd.
0: Jumgemina, hey, dan breng je dan ook bijvoorbeeld al 2 of 3 singles per jaar uit? Of zeg je dan, omdat dit wat langer duurt, bijvoorbeeld alleen maar 2 singles per jaar?
1: Ja, het is de bedoeling, we zijn van plan om 3 nummers dit jaar uit te brengen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het streven is toch 2 nummers.
0: Kijk eens, heerlijk hé. Hey, en wie doet voor jou altijd die tekst schrijven en die mooie melodie erin te zetten?
1: Ik zit al jaren in de studio bij Manfred Jongenelis. En hebben in de jaren toch wel een team opgebouwd. En samen met Carlo van Helemaal Hollands, misschien ken je die wel.
0: Ja, die ken ik wel.
1: Ja, daar zitten we eigenlijk best wel vaak mee samen. En hebben schrijversessies. En dan proberen we zo weer een nieuw liedje uit te brengen.
0: Ja, is het soms moeilijk om een nieuw liedje uit te brengen? Dat bijvoorbeeld bij jou past dat je wel eens denkt van nou, dat gaat hem niet worden op deze manier?
1: Ja, het is natuurlijk altijd moeilijk om nieuwe liedjes te maken. Maar tot nu toe is het wel altijd nog gelukt.
0: Ja, is het wel tegengekomen dat je denkt van nou, ik ga deze niet uitbrengen, want het is toch niet datgene wat ik graag wil horen eigenlijk?
1: Ja, en vaak hoor je dan een demo en dan denk je, dit past wel bij mij of juist niet. En dat is wel eens voorgekomen, maar meestal weet Manfred nu wel wat hij een beetje...

0: je in mijn straatje kan maken, laat ik het zo zeggen.
1: Er zijn meestal de nummers die jou raken, maar ook het belangrijkste natuurlijk het publiek voor jou.
0: Jazeker, het moet wel een beetje een sfeermakend liedje zijn.
1: Ja, maar met optredens, dus, ja. Hoe ga je daar te werk als je gaat optreden op de bühne? Hoe gaat dat allemaal? Mensen zijn wel eens benieuwd, van als een artiest de bühne komt, hoe gaat het dan? Hoe voel je je dan? Wat gebeurt er met je dan?
0: Nou, ik heb natuurlijk altijd, ben altijd zenuwachtig voor ieder optreden. Maar na het eerste liedje eigenlijk is de zenuwen helemaal weg.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan begin ik meestal rustig aan en ik probeer knallend af te sluiten. En meestal lukt dat wel.
1: Ja, hey, maar die spanning, dat is alleen maar een goed teken. Want als je geen spanning hebt, dan gaat het allemaal zoiets van... Oh, het gaat allemaal vlekloos, ik heb geen spanning meer. Maar als je dat elke keer hebt, dat is alleen maar een goed teken daarin.
0: Precies, gezonde spanning is goed, hè?
1: Absoluut, absoluut. Hey, ik ga je trek even draaien op de radio. Ik heb een leuke ompak gemaakt, ook voor jou voor vanavond hier op de radio.
0: Leuk, leuk.
1: Ik laat je gewoon compleet erin verrassen. Ik ga even kijken naar de MD, want ik zet alles op een MD spelen. En op een MD schrijf je, dat is nog een beetje ouderwets, maar wel een stukje nostalgie. En dan kan ik heel veel dingen te werk doen om iets leuks in elkaar te zetten voor je erin.
0: Gaaf, ik ben heel erg benieuwd.
1: Nou, blijf van de telefoon. Ga ik je zo weer de uitzending halen. Gaan we hem nu voor jou instarten.
2: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% dance classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Tipplaat voor Eemland 1.

0: Zo, schuimpje omhoog. En genieten van die mooie single van hem, Mijn Manuela. Hoe vond je ook klinken, Mike?
1: Ja, het klonk fantastisch. Heel leuk dat ik in elkaar gezet.
0: Ja, anders is anders op de radio, hè?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Dus het is voor jullie belangrijk dat het goed neergezet wordt. Want als we een singeltje draaien, is ook leuk. Maar als je nog een extra dimensie eraan gaat geven, geeft het nog meer kracht en impuls over die single van jou.
1: Heb je wederom heel leuk gedaan.
0: Nou, super gaaf. Hey, vanavond nog ergens een leuke optreden van je?
1: Ja, ik sta momenteel bijna bij een optreden in Susteren. En daarna gaan we nog even naar Azen rijden.
0: Oké, hey, Susteren, is dat Friesland of niet?
1: Nee, dat is Limburg.
0: Oké, hoe zo ver weg, joh?
1: Sorry?
0: Zo ver weg helemaal?
1: Ja, zeker. Maar dat hoort erbij, hè?
0: Absoluut. Je moet overal afreizen om je eigen overal neer te zetten, toch?
1: Zeker, zeker.
0: Hey, is dit jouw stijl waar je van houdt? Zoals je het nu neerzet, deze mooie nieuwe track?
1: Ja, denk ik wel. De laatste singles zitten toch wel een beetje in het Manfred Jongenherenstraatje.
0: Mm-hmm.
1: En zo proberen we toch iedere keer...
0: Want ik vind het super gaaf klinken, want ik denk altijd van als iemand wat uitbrengt en dan geeft komen ze met iets heel anders, denk ik, ja, dat is toch wel eigenlijk de stijl waar je van houdt eigenlijk erin.
1: Ja, precies, precies. Helemaal waar. En probeer ik toch iedere keer weer mijn eigen sound te creëren. En tot nu toe is dat nog iedere keer gelukt.
0: Nou, super gaaf. Hey, kom een keertje naar de studio.
1: Dat lijkt me heel erg leuk.
0: Ben je bij deze uitgenodigd? Dus als je geen boeking hebt, ik wil bijna niet zeggen, maar ik hoop dat je geen boeking hebt, dat je dan naar de studio komt. Want kijk, een boeking gaat altijd voor een live interview, zeg ik altijd maar weer.
1: Ik vind het wel eens keer leuk om, als we bij jullie in de buurt zijn, om een keer langs te komen.
0: Nou, we zitten in Spakenburg. We hebben nog meer zenders aanstaan. Overal zit op drie frequenties. Want ik zie drie frequenties, die zie ik op de website, zie ik dat allemaal zo staan. Dus we hebben een hele grote luisterdichtheid van ons radioprogramma. Dus ja, kom dan ook even live mee presenteren met mijn radioprogramma.
1: Nou, dat lijkt me heel erg leuk. Dat gaan we zeker doen.
0: Nou, super gaaf. Ik vond ook super gaaf om u gesproken te hebben.
1: Insgelijks. Dus hopelijk tot de volgende keer.
0: Absoluut, dat gaat ook zeker gebeuren, want Dennis die regelt het allemaal wel.
1: Ja, dat komt zeker goed.
0: Is goed, jongen. Veel plezier met je optreden van zometeen.
1: Hele fijne uitzending en tot de volgende keer.
0: Is goed, jongen. Tot de volgende keer.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan. Doei. Hoi. Zo hadden we eventjes op de radio. De enige echte Mike Kanders en mijn Manuela op de radio. Ik zet even Wesley nog even erbij. Het was een hele mooie live sessie hier op de zender van Ebeland 1. En het was een waar genoegen dat je het zo even neergezet hebt. Ook gelijk eventjes die zanginstallatie eventjes helemaal opnieuw ingesteld. Want dat heb je thuis al gedaan. Het klinkt voortreffelijk op de radio.
2: Ja, super toch?
0: En als de nieuwe single komt, dan gaan we een datum prikken en dan ga je live zingen.
2: Ja, die gaan we live doen.
0: Moet ik dat setje meenemen of zeg ik neem mijn eigen setje mee, zeg maar? Nee, is ook goed zo.
2: Nee
0: voor
2: joh, mij. Zo is het ook perfect. Ja,
0: moet ik ook die microfoon meenemen? Die ene laat ik er gewoon even maken en die andere is goed. In dat zakje is goed, zeg maar.
2: En, neem altijd even een reserve mee.
0: Ja, en deze moet even vervangen worden, want die is eigenlijk niet meer goed.
2: Nee, die is niet meer goed. Okay. Daar krijg je brand van.
0: Ja. Hey, kan je ook wel eens zoiets gebruiken, zeg maar, bijvoorbeeld voor een laptop? Maar het moet 12 volt wezen, hè, volgens mij.
2: En 12 volt.
0: Ja, dus een laptop heeft ook altijd 12 volt, dus dan kan ik zo'n adaptertje halen ervoor. Als je goed, dan ga ik die ergens netjes neerleggen. Niet weggooien.
2: Gewoon zo'n universele moet je nemen.
0: Ja, nou, dat ga ik gewoon even regelen. En dan hebben we die van allemaal goed. Wat zei Charles?
3: Als je deze
0: mee
3: naar de
0: winkel,
3: is het goed.
0: Oh, dan krijg je in principe dezelfde een beetje weer. Oké, dan ga ik die meenemen. Ik ken nog een zaakje. Dat heet de Handyman.
2: Hey, als mensen niks te doen hebben volgende week zaterdag.
0: Vertel!
2: In Almere is 50 jaar bestaan.
0: Mm-hmm.
2: En daar is de hele middag feest in Almere buiten.
0: Okay.
2: Ik sta op een heel groot podium om 3:30 tot 4:00.
0: Mm-hmm.
2: En het begint om 12:00. En ik mag daar ook gaan presenteren.
0: Heerlijk, hé? Dus al die mensen, 50 jaar bestaan.
2: Ja.
0: Ik hoop dat het mooi weer wordt, maar ze hebben het erover dat het mooi weer gaat worden. Hè?
2: Richting de 30 graden, wat ik... in de vooruitzicht zag.
0: Nou, mooi kan je niet hebben. Dus ik hoop dat er heel veel mensen op afkomen.
2: En vrijdag natuurlijk mijn release. Dus ik hoop dat de mensen hem veel gaan beluisteren.
0: Downloaden. Ja. Maar Spotify, want, zit hij erop?
2: Spotify gaat hij als eerste op. Die kennen het nu al eigenlijk via mijn Facebookpagina.
0: Mm-hmm.
2: Heb je al een linkie.
0: Ja.
2: En dat is dan een soort pre-save linkje. En dan staat hij als eerste in jouw...
0: Een heel klein stukje kun je dan beluisteren, toch? Of is het totaliteit nog niet?
2: Nee, is totaliteit.
0: De preview is gewoon een klein stukje voor de mensen.
2: Nee, de pre-save link is gewoon dat hij dan die dag als eerste in jouw lijst staat.
0: Oké. Okay. Voor de mensen die dat nu ook weten. Ja, ik ben een oude rotter in, dus ik moet het allemaal een beetje mee kunnen krijgen op mijn oude leeftijd. Hoe het systeem allemaal een beetje daarin werkt. Maar nu weet ik het allemaal, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb al een stukje gehoord op de achtergrond, dus het is een totale verrassing.
2: Ik hoop dat jij hem ook weer lekker gaat draaien.
0: Ik ga hem zeker heel
2: met een nieuw spotje natuurlijk.
3: Moet je nog goed spotje gemaakt? Moet je nog eentje maken? Oké, ga ik nog maken.
2: We gooien gewoon alle twee erop.
0: Nou, ik ga er gewoon eventjes weer wat leuks voor je maken in elkaar zetten. Even in de studio. Dan ga ik even brainstormen hoe ik het ga doen weer. En wat ik het leukste daarin ga toespreken. Misschien zeg ik ook wel eens, ook deze speciaal voor Sjagel. Ik maak gewoon iets leuks. Ga ik weer beloven. Ja, ik laat je weer verrassen.
2: Komt goed. En we spreken snel van een datum af.
0: Absoluut.
2: En dan neem ik mijn manager mee, Pascal.
0: Doe maar.
2: Die doet heel veel voor mij. Die man is echt een...
0: Is een toppertje. Die regelt alles
2: een
0: voor
2: je. Een man met een hart van goud. Echt.
0: En een woord bij daad.
2: Ook alles wat hij belooft.
0: Komt hij na.
2: Komt hij na.
0: En zo hoort het, hè. Je hebt mensen die alles beloven, maar ze komen helemaal niks na. Dan denk je, maar wat zijn het voor mensen?
2: Van Dutch favoriet music.
0: Ja, oké. Okay. Nou, die zie ik er nooit, hoor. Gewoon welkom. Sjaal gaat ook weer mee, natuurlijk.
2: Tuurlijk, absoluut. We maken er gewoon
0: gezellig.
2: Ik wou
0: bijna zeggen, neem oma als je
2: natuurlijk,
0: mee.
2: En natuurlijk, in december kunnen we nu ook jouw setje even een leuke sessie gaan doen, hè?
0: Oké, om hier neer te zetten. Ja, maar dat is de kersteditie, ja. En ik moet zeggen, ik heb een hoop artiesten al. Meer dan genoeg, zeg maar. Maar het moet een avondvol programma, weet je, waar ik mijn eigen klein beetje terugtrek.
2: Wij zetten gewoon weer het geluid neer. Met jou erbij, dus het komt
0: absoluut
2: helemaal goed.
0: Gaan we weer leuks doen. Ik heb weer wat nieuwe sponsors erbij, dus dat komt helemaal goed. En dan gaan we zorgen dat iedereen weer de nodige hapjes en drankjes erbij krijgt. Om weer een leuke avond van te maken. De kersteditie 2026, dus dat weten de mensen ook. Worden flyers voor gemaakt.
2: Maar eerst vakantie.
0: Absoluut. Dat is het belangrijkste, om eventjes het gas terug te nemen. Eventjes het gas terug te nemen van de radio. Eventjes te relativeren. En dan met de boot varen, hengeltje erbij mee, gaan we lekker een hengeltje uitgooien.
2: Ja, kijken, we gaan lekker...
0: En ik gooi oma even lekker in het water. Oh, wat zal
2: dat
0: mensen
2: dat,
0: hebben
2: dat heb ze gehoord.
0: Ja, dat denk ik ook wel. En nogmaals, jullie allebei hartstikke dank voor de komst naar de studio.
2: Graag gedaan, Erwin.
0: Super gaaf weer.
2: En graag gedaan voor jou, hè.
0: Ja, absoluut. Het is wederzijds altijd. Dat weet ik. Dat ken ik al jaren.
2: Hey, bedankt en een goed weekend.
0: Dankjewel, dat wens ik jullie ook. En dan ga ik even een plaatje draaien voor iedereen. Zo'n plaatje met waarheid gebaseerd. Een plaat die regelmatig voorbij komt in mijn radioprogramma. Het kan je raken of het kan je niet raken. Het zijn dingen die je meegemaakt hebt in je leven. In een turbulent leven, zeg maar. Luister naar deze mooie inhoud op de radio.
4: Veel gewild. Te hard gezocht. Te veel gezegd.

5 tot 27 augustus geniet Erwin van Dijk van een welverdiende vakantie. Geen Erwin, wel de beste non-stop muziek. Mis hem niet.

0: Lekkere muziek op de radio van Danny Christian. En over die mooie track van hem, dat heet Rosamunde. En ook daarvoor hadden wij natuurlijk muziek van Billy Ocean en Share the Nights. En als eerste van de blokken 3 hadden we Tino Martin. En hoeveel tranen moet ik huilen? Ja, huilen van genot of huilen van verdriet omdat je dingen meegemaakt hebt in je leven, in een turbulente leven. En waar je denkt, dat wil ik nooit meer terugzien. Alleen de positiviteit wil ik naar voren halen. Ja, dat doen we dan met de muziek die we dan wegdraaien voor jullie. Om te zorgen dat hij uit die element komt en dat u zich weer helemaal opgepept voelt. En dat u er weer de komende tijden weer er helemaal tegenaan kunt gaan. En dat u kunt genieten van het leven wat u dagelijks mag gaan brengen. En wij zorgen daar de zaterdagavond voor tussen de klok van 6 en 10 uur. Ook de nodige interviews met artiesten. En de laatste voor vanavond, ja, niet zomaar eentje. Boy van de Heide. Ja, wat een dag. En wat een sfeer. Goedenavond, Boy van de Heide.
1: Hallo, goedenavond.
0: Jemig, wat een mooie plaat met jou te brengen, jongen.
1: Nou, dankjewel. Dat vind ik mooi om te horen.
0: Prachtig, mooi nummer. Ik vind altijd wat jullie uitbrengen. Jullie laten me altijd verrassen van wat komt eruit en wat gaan jullie weer neerzetten.
1: Ja, nou ja, ik ben blij dat het goed gelukt is.
0: En dat is goed gelukt, want elke plaat die je uitbrengt of jouw collega's, dat raakt me wel. En denk ik, jemig, dat is weer iets moois, een mooi stukje werk wat er neergezet wordt.
1: Ja, ik heb er ook, het proces was ook erg leuk om te doen en ik heb er ontzettend van genoten. En hij doet het ook goed met de optredens, dus ja, ik ben vooral blij en ik hoop dat hij, dat hij nog meer...
0: Gedraaid wordt op de radio, zeg maar. Ja, daar gaan we wel vanuit. En toen ik je belde, hoorde ik je een klein beetje lachen. En dan denk ik wel van, jemig, wat is dat voor een enthousiaste gozer een keer aan die telefoon?
1: Ja, maar dat is alleen maar leuk. Ik krijg er ook energie van, dus dat is helemaal niet erg.
0: Nee. Ja, ik stik van de ADHD, dus ik heb genoeg in mijn lijf. En soms dan val ik ook wel eens eventjes automatisch in slaap. Dus gisteravond eventjes gebeurd aan de visite. Ja, ik was dan wel een beetje wakker, maar geef ging mijn ogen dicht. En toen werd ik weer wakker. Toen zei ze, oh, hij is wakker geworden. Ja, dan had ik even nodig. Want ja, elke dag of elke nacht om 3 uur kom ik eruit. Dus ja, vanwege mijn werk.
1: Oh, oké.
0: Dus dan val je af en toe wel eens een keer met de ogen dicht, zeg maar, erin.
1: Helemaal niet erg. Gewoon even opladen die boel.
0: Absoluut. Dat hebben we nodig. Ik ben ook niet meer 25. Al voel ik me af en toe al zo. Ik ben meer dan de leeftijd gepasseerd. Voor menigeen denk ik dan. De radio klinkt natuurlijk allemaal wat jonger dan normaal in het echt. Maar oké, de stem die zit er nog wel aardig leuk neer. En dan kan je ook heel veel leuke dingen doen op de radio. Dus ook bijvoorbeeld praten met jou over die nieuwe mooie release. Dat het altijd weer iets moois mag wezen van jullie.
1: Ja, dat is super. Ja, ik vind het ook echt leuk. En druk bezig met van alles en nog wat, maar nu eerst maar even genieten van deze release. En ik ben blij dat hij het goed doet.
0: Ja, want ik zou hem ook vertellen, ik ga hem ook binnenkort meenemen, maar ik ga staan. En dan ga ik hem ook nog een keer erop brengen om te kijken hoe mensen daarop gaan reageren op die nieuwe release van jou.
1: Nou, kijk eens aan.
0: Hey, vanavond neem ik aan geen optreden of wel?
1: Nee, ik ben vanavond lekker vrij en dat vind ik ook wel eens lekker. Ik heb gisteren een studiodag gehad, weer voor een nieuwe plaat.
0: Oké, dat gaat snel.
1: Ja, we moeten aan de gang blijven.
0: Absoluut.
1: En morgen heb ik er 2. Dus morgen kunnen we weer aan de bak.
0: Oké, en waar ga je morgen staan?
1: Ik sta morgen in Amsterdam en in Berlicum.
0: Oké, hey, Amsterdam, is het een soort thuisfrontje voor je of niet? Dat je op een vaste locatie staat?
1: Nee, nog niet hoor. Het is niet zo dat ik elk weekend 6-7 optredens heb. Ik ben echt gewoon nog aan de weg aan het timmeren. Zeker wel maandelijks, maar nog niet dat ik een vast thuishonk heb waar ik...
0: Ik begrijp uit je woorden dat je zegt, ik ben nog steeds aan het weg gaan timmeren en zo. Dus dat betekent dus dat je nu eigenlijk lang bezig bent als zanger zijnde dan?
1: Dat ik niet zo lang bezig ben, of wel lang?
0: Ja, juist niet. Dat je hoort dat je aan de weg gaan timmeren bent en zo. En om daarmee meer de puls te geven om meer optredens te krijgen. Dan denk ik, jongens, het lijkt wel of je een soort vers bent van de pers, noem ik het maar.
1: Nou, vers van de pers. Ik ben pas 1,5 tot 2 jaar ben ik weer opnieuw bezig, ja.
0: Ja, kijk, dat voel ik gelijk aan. Ik denk, dat kan niet anders. Als ik het zo aan die stem vind, dan kan ik heel veel dingen eruit halen erin.
1: Oké.
0: Dus voordat ik ook zei, geef het net of je weer vers begonnen bent, zeg maar. Vers van de pers, daarom noemde ik het ook zo.
1: Ik heb een hele lange tussenpauze gehad.
0: Waarom? Waarom die tussenpauze?
1: Ja, omdat het gezinsleven kwam om de hoek kijken en dan moest het ook geld verdiend worden. Dus ik ben hovenier van beroep. Dus ik ben...
0: Zwaar werk.
1: Ja, ik ben een eigen bedrijf gaan starten en ik heb daar mijn centen mee verdiend. Maar oude liefde roest niet. Dus dan heb ik een paar jaar geleden heb ik weer zoiets gedacht van als ik het nu niet doe, dan gebeurt het nooit meer. En ik heb het gewoon weer opgepakt. Ik heb ondertussen ook een theatershow gehad. En er komt weer een theatershow aan.
0: Kijk eens.
1: Ja.
0: Hey, maar kun je dit allemaal combineren? Heb je ook nog personeel lopen dan bij jou?
1: Nee, ik doe het allemaal alleen.
0: Jemig, Mina, man. Waar hangt de energie vandaan? Heb je ook een beetje veel ADHD in je lijf?
1: Nou, ik heb ADSL. Dat is net iets sneller.
0: Oh, god, Mina. Dat is wel heftig dan. Ongelooflijk. Nee, maar... Hey, maar dat je het allemaal zo kunt doen, zeg. Dat je het allemaal kan combineren met elkaar alles.
1: Ja, alles hangt of staat van een goede planning af. En,
0: absoluut.
1: Ja, en natuurlijk, als je... Ik kan geen 50 of 60 uur in de tuin gaan werken, want dan kom ik weer tijd tekort voor de muziek. Dus ik moet een goede balans proberen te vinden. We gaan even naar de sportschool een paar keer in de week. En dan gaan we repeteren. En ja, de weken zitten vol. Maar ja, ik heb er een geloof in en het gevoel... natuurlijk, misschien een volle stadion zal nooit lukken, maar... Dat het
0: waarom
1: meer
0: niet?
1: Wordt...
0: Waarom niet? Je moet altijd geloven in de dingen die er misschien nog aankomen. Je weet het, maar nooit wat doekens brengt voor jou.
1: Ja. Nou ja, kijk, als wat een dag van de sfeer een startschot is voor iets moois. En het is ook echt een uptempo, een radioplaat. En,
0: absoluut.
1: En, de ingrediënten, die zijn er. En nou moeten we het gewoon, de ruwe diamant moet een beetje geslepen worden. En zorgen dat we meters gaan maken en blijven maken. En dan, kijken waar het schip strandt.
0: Het gaat lukken als ik zanger zou zijn, bijvoorbeeld een bekende zanger, en ik hoor jou zo praten, dan denk ik, jongens, we zijn op de wereld gekomen om elkaar te helpen. Sommigen die geven de afgunst, of sommigen zeggen, ja, ik ga ze niet helpen. Maar als ik een artiest zou zijn, en ik hoor het allemaal zo aan van jou, dan als ik een groot feest had, dan zou ik je gewoon daar bij deze, dan gewoon uitnodigen om daarbij te komen, om ook een stukje van jou te laten horen. Want ik gun iedereen het geluk erin.
1: Nou, wat lief. Ja, dat is wederzijds, hoor. Ja, zo werkt dat gewoon. Ja, wie goed doet, wie goed het moet. En, ja, ik hoop dat we de juiste mensen tegenkomen waar we mooie dingen mee kunnen doen.
0: Nou, je hebt in ieder geval één getroffen van de radio die al 48 jaar radio maakt en altijd voor iedereen klaar staat. En soms kan ik ook nog helpen om mensen naar een leuk plekje te brengen waar ze kunnen gaan optreden of waar ze een droom hebben. En ik heb altijd in die jaren ontzettend veel connecties opgebouwd en ik maak er ook zeker geen misbruik van. Maar al die artiesten die me kennen, die 25 jaar, ik kan altijd met hun een babbeltje maken erover. En ik zei van, joh, moet je luisteren, joh. Ik ken een gozer, die gozer wil graag bij jou komen zingen. Geef hem de kans, geef hem de mogelijkheid. Dus ik, ja, als je belt, dan is er altijd wat aan de hand. En ja, we doen het. We helpen graag anderen.
1: Kijk, nou mooi. Wie weet dat we iets voor elkaar kunnen betekenen.
0: Absoluut. Hey, maar je bent nog niet van me af. Ik heb nog een hele leuke iets voor jou in elkaar gezet. Met jouw nieuwe single. Nodige jingles van over. Ja, want ik ben een extreme radiofreak. Ik doe dingen wat andere radiozenders niet doen. Dat maakt mij exclusief hier op de radio niet. Ik ben ook niet arrogant of wat dan ook. Maar ik vind het leuk om dingen in mijn eigen studio in elkaar te kunnen zetten. Om het product van al jouw collega's, maar ook van jou, nog verder en nog mooier neer te zetten erin.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Nou, spits je oren. Ik heb hem klaarstaan op de schijf, de MD. En dat is nummer 5. Ik ga hem instarten voor je. Ga ervan genieten en dan haal ik je zo weer in uitzending.
1: Is goed.
0: Oké, tot zo, jongen.
1: Hoi, hoi.
2: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziek Mix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% dance classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: Ik moet ook eerlijk zeggen, luister vriend van ons radioprogramma. Ik zat heerlijk lekker mee te dansen op deze mooie track van hem. Van iemand als aan het booien van de Heide. En wat een dag en wat een sfeer. Nou, die sfeer zit er goed in. Want dansen, dat kan je gelijk op deze leuke plaat. Ik zal even kijken naar de rechterzijde. Zie ik ook staan Geurt Poel. Ook deze is mee te kijken. Bijzonder goedenavond. Goed, Geurt Poel. Leuk die mensen te kijken in ons radioprogramma. Snel terug naar de enige echte Boy van de Heide. Wat een prachtig nummer. En ik hoop dat je verrassen met de nodige jingles vooraf.
1: Ja, leuk. Echt ontzettend leuk. Ik voel me vereerd.
0: Nou, zo hoort het ook. Want dat is de kenning die ik ook aan jullie ga geven. Want altijd elke week met artiesten te mogen praten is voor mij altijd met plezier dat ik het mag doen. En altijd iets leuks te vragen wat een ander waarschijnlijk weer niet doet. Maken wij het altijd voor jullie altijd weer exclusief op de radio.
1: Ja, en dan helemaal met de tipplaat. Nou, ik ben helemaal blij.
0: Nou, als je een keertje tijd hebt, ik zou zeggen, kom een keer gezellig naar de studio. Gooi die plant aan de kant en kom naar de studio.
1: Ja, dat is goed. Dat gaan we doen.
0: Planten, dat moet je van de kant zetten. Ik heb helemaal geen verstand van planten. Ik had een keer de tijd dat ik eventjes zonder werk zat. En dan kon ik bij zo'n tuintoken werken. En toen zei hij van, ja, dan ga je in de tuin en dan ga je de plantjes doen. Ik zei, nou, volgens mij ga ik alles eruit rammen, zei ik. En toen moest iemand erom lachen. Toen zei ik, want ik zie het verschil tussen een plantje of onkruid. Dus ik denk, alles moet eruit, dus radicaal aanpakken die zooi.
1: Ja, mooi is dat, mooi.
0: Dus zodoende dus, het is altijd dankbaar werk wat je doet. Want als je het goed onderhoudt, een tuin, dan krijg je daar heel veel liefde voor terug. En ook dankbaar werk dat is, want je zet iets moois neer.
1: Ja, zeker. Nou, we doen niet alleen het onderhoud, maar ook het aanleggen. Dus ook het straatwerk, de terrassen, overkappingen, schuttingen. Dus ja.
0: Van alles eigenlijk.
1: Ja.
0: Een druk mannetje met alles nogmaals erop. En eraan.
1: Ja. Beetje ADSL.
0: Ja, ja, je zei het al. Die snelheid heb ik nog net niet. Ik ben net een oude slak, zeg maar. Ik probeer me een beetje voor te bewegen, maar het is, sommigen zeggen wel, je hebt het lichaam van een rups.
1: Oh, nou ja, ieder zijn kwaliteit toch?
0: Ja, laat ik me er maar bezighouden met de radio, dat gaat me beter af. Dat voor te bewegen, daar heb ik wel zo een beetje moeite mee. Hey, ik vond het super gaaf weer zo te spreken op de radio. Totaal natuurlijk een hele andere interview wat je gewend bent van andere radiozenders. Maar wel iets waar ik denk van, jongens, we gaan alle leuke dingen vragen aan artiest. Niet alleen met de muziek, maar ook de dingen wat hij dagelijks doet of zij dagelijks doet. En dan kom je altijd weer leuke dingen tegen van jullie.
1: Ja, leuk. Ik vond het ontzettend speciaal en in de positieve zin van het woord. En ik ben super blij met de jingle en met de aandacht die dit nummer nu al krijgt.
0: Nou, en als je de nieuwe gaat maken weer, en dan ben je waarschijnlijk een beetje mee bezig, dan ben je welkom hier bij ons in de studio. Mag je ook met me mee presenteren op de radio?
1: Nou, kijk eens aan. Leuk. Nou, we houden contact en super, super veel succes nog met de uitzending.
0: Hey, dankjewel. Ik wens je een hele fijne avond te gaan genieten van dit leuke weekend.
1: Oké, hetzelfde.
0: Dankjewel, jongen. Tot de volgende keer.
1: Hoi.
0: Hoi. Heerlijk heb je mogen praten met dat tuinman. Ja, ik moet ook wel een tuinman hebben, want ik zit ontzettend veel onkruid erin. Ik weet niet eens wat ik allemaal eruit moet halen, zeg maar. Maar ik heb een liefde die voor mij altijd, degene altijd dat onkruid eruit haalt, die heeft van die warme handjes, zeg maar. En die weet precies de juiste snaar te raken. En de juiste plantje eruit te halen. En de liefde te geven aan de plantje, waardoor het plantje de ruimte krijgt om weer groter te worden en te groeien. En dan met een beetje nodige water en die regen die erbij komt, doet het goed voor de planten. Ja, dan zie je op een gegeven moment de tuin weer helemaal opbloeien. En als de winter weer aankomt, is alles weer een beetje treurig. Het is allemaal dood, stil, keel. Ik denk, geef mij maar de zomer. Maar ja, het hoort altijd erbij bij de tijd van het jaar. We hebben nog 3 minuten en 34 seconden te gaan, luisteren vrienden van ons radioprogramma. We gaan nog eentje draaien voor je. Als afsluiter van dit gedeelte komen we dan zometeen graag weer bij u terug op de zender. We gaan eruit met niemand anders dan muziek van André Hazes.
2: Wat moet ik hier weer mee?
0: Uit mijn bol.
2: Ze kunnen het heen en weer krijgen.
0: Zo is maar net.
2: Het is nooit goed, het is altijd nee.
0: Maar wel positieve zinneswoorden.
2: Maar ik heb het al bekeken.
0: En heerlijk deze muziek om het even af te sluiten.
2: Vandaag, dat wordt mijn dag.
0: Graag tot zo.
2: Dat ik me lekker uit ga leven.
0: Voor deel 4.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Camille Maréchal. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Welkom op zaterdag.

Ja, en dan doet het op een keer het apparaat niet. Ja, we gaan eens kijken wat er aan de hand is. Misschien een kleine story en zo. Het kan altijd natuurlijk mogelijk zijn hier. We gaan even kijken. Als het goed is, dan moet het nu werken. We gaan even kijken wat hij doet. Nou, hij doet het niet. Dus we gaan gewoon lekker een plaatje draaien op de radio. Gaan we zo doen. Net zo makkelijk eigenlijk, zeg maar. Laat het een klein beetje te wensen over de techniek voor vanavond in het laatste uurtje. Maar niet opstarten. Kan gebeuren natuurlijk. Zo snel mogelijk muziek op die zender hier. En doe dan met deze lekkere 12.

0: Goedenavond, dit is de Streekradio 1-1. Bel naar de studio 033-298-7171. 033-298-7171.
1: Dit is 1-1.

Ik moet eerlijk zeggen, het is een heerlijk lekker nummer dat zeker goed in het goor ligt. Ik hoor heel veel mensen speculeren erover en alleen maar negativiteit over die beste man te gaan geven. Moet je niet doen. Die man is geopereerd aan zijn stem en daardoor is zijn stem niet meer zoals die hoort te wezen. Dus er is een kleine mistake gedaan in zijn keel en dat is het resultaat daarvan. Dus het kan jou ook overkomen. Dus nooit een oordeel veilen over die mensen. Nooit, over niemand eigenlijk. Laat iedereen alsjeblieft toch in de waarde. Hij is wel heel mooi. Jawel, Replay en Gordon en Me Lobby You. En daarvoor hadden we ook nog Jaman en Blijf Bij Mij de hele nacht. Daarvoor die mooie 12 inch Ain't No Corrida van Quincy Jones op de radio. En nu een lekker plaatje. Ja, dat vind ik ook zo lekker. Speciaal even voor Evelien deze even draaien op de radio. Ze luistert mee.

Even zo'n heerlijke flashback op de radio in 1987. De New Four en Ademloos. En ook daarvoor hadden we zo'n leuke trekker van René van Duin uit Barneveld. En die mooie opname, dat heet Dans de Reggae. En daarvoor André Hazes. En Nederland, oh Nederland. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met voetballen. Ja, ik ben niet zo'n voetbal van aard, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben meer voor de radio. Maar dat ik ook een eigen mooie high-tech studio heb, waar ik eigenlijk me altijd bezig mee hou. Om de nodige voorbereiding te treffen in de uurspotjes. Het overzetten van de mixen die binnenkomen. De nodige jingles erin zet. En dat geeft mij de kracht en de impuls. Ik zie mezelf niet voor de tv zitten. Urenlang te kijken. Val mijn ogen dicht. Val ik in slaap. Moet echt in beweging blijven. Want dat gaat alleen maar goed voor mij. Dus vandaar voor diegenen die altijd kijken. Ik wens jullie in ieder geval heel veel succes. Morgen gaat het ook gebeuren. Hè? Voetbal, Nederland. Een collega van mij heeft vrijgevraagd. Voor de maandag. Anders redt hij niet. Als je ze die helemaal totaal los, Annie. Ach, ja. Geef het mee op leeftijd. En dan kun je het allemaal niet halen. Om in de late uurtjes op te blijven. Maar ja, wij redden het soms nog wel, hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Maar soms gaan ook de ogen wat eerder dicht. Nu, zo'n lekkere disco stappen voor je. Van zo'n lekkere trekker dit. Hij is zo lekker dit. Een heerlijke 12 inch voor je op de radio. 3:30 in de studio bij Holland 1. De meest enthousiaste radiofriek van het land is bezig voor je. En dat iedere zaterdagavond tussen 6 en 10 uur. Met de nodige interviews met de artiesten en de beste muziek op de radio. En dit is zo'n lekkere plaat. Dat je in de auto zit, volume maximaal.

maand december van die lekkere platen waar je denkt van jongens, wat is dit mooi op zaterdagavond. De meest swingende muziek op de zender van Nederland 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week zijn we geheel te beluisteren op de radio. En wij zitten op zaterdagavond met de nodige artiesten en de nodige tracks die er voorbij komen in het welbekende blokje van 3. Macht, wat prachtig, dat klinkt dit zo lachtig achter de zender. Ja, zaterdagavond. Altijd luisteren ons en genieten van hetgeen wat we neerzetten. Spiller! De 12 inch, helemaal speciaal voor jullie opgezocht. Ik denk die moeten gaan draaien, niet die standaard version. Toch een keer wat anders, wat leukers. En de longplay version. Groove Yet, zo heet die opname. Maar we kregen net wat namen door en die moesten we even vermelden op de radio. De namen zijn Jan Willem, Ed, Kees, Lucien, Jos en Hansi. Ook deze zitten mee te luisteren. Even kijken, waar komt dat vandaan helemaal, jongens? Ik zie het Zeeland. Ja, daar komt het vandaan. Nogmaals Jan Willem, Ed, Kees, Lucien, Jos en Hansi. Ik heb een hele leuke track voor je opgezocht. Een mooie Nederlandstalige. Ik denk dat die jongen wel best wel populair is. Yes, Berends op de zender en hier is Terug in de Tijd.

Meestal in het laatste uurtje doen we de platen gewoon om en om. En daarvoor altijd de platen 3 om 3. En deze die draaien we dus terug in de tijd van Jesse Berendsen. En die werd aangevraagd door Jan Willem, Ed, Kees, Lucien, Jos en Hansie. Maar we kregen ook bericht binnen van niemand anders dan Hans. En Hansie wil graag ook een leuke plaat horen als de kant van Gerard Cox. En het is weer voorbij, die mooie zomer. Nou, gaan we hem draaien voor je op de radio. Spits je oren en zet de volume maximaal. En geniet van het oh zo leuke radioprogramma dat elke zaterdagavond terugkerend is op deze zender. De Streeksradio. 1 Land 1.

0: Heerlijk om zo'n plaat weer te mogen draaien, maar ook dat hij aangevraagd is door niemand dan Hans uit Zeeland en Gerard Cox. En het is weer voorbij die mooie zomer. We gaan ook even een leuke track draaien voor Jan Willem. De grijze postduif wordt hij wel eens genoemd. Nou, Jan Willem, we hebben een hele leuke track voor je opgezocht van André Hazes. Oh, zo mooi. We gaan binnenkort centraal neerzetten in ons radioprogramma op de zaterdagavond. Een uur lang. Onthoud één ding, 4 juli komt de Baka hier. Bikers Against Child Abuse. Ze zetten zich in, belangloos tegen kindermisbruik, in welke vorm dan ook.
1: Waarom? Zeg mij waarom. Ben ik alleen, altijd eenzaam. Waarom? Zeg mij waarom.

dit was natuurlijk de live-uitvoering van niemand anders dan André Hazes. En die mooie plaat heet Waarom. Even draaiend voor Jan Willem. Die Sven van André Hazes. Wie weet gaan we volgende week tussen 9 en 11 uur het centraal doen. De mooiste nummers van André Hazes voor jullie ten goede te brengen op de radio.

hallo. Heerlijk, zo echt amazing op de radio van Robert van Hemmet en Donnie. En moet dat nou? De volgende plaat is ook zo'n hele leuke op de radio. Hebben we gevonden. Ja. Op YouTube. Ik denk, jongens, zit ik nog van gehoord? Laten we die eens even naar binnen halen. Laten we dat eens voor deze zaterdagavond ten gehoor brengen voor onze luisteraars.

Ja, soms kom je artiesten tegen waar je nog nooit van gehoord hebt. En dan hoor je die muziek en dan denk je, ja, dit past uitstekend ook in mijn radioprogramma. Dus vandaar dat we hem ook even draaien op de Radio Moreno. En je komt niet van me af. En de volgende is ook een hele nieuwe. Ja, hij is nieuw. Van onze eigen Gerard Joling. Rood, wit, blauw.

0: Ja, hij blijft leuk. En blijft ook mooi ook deze van Gerrit Joling. En rood, wit, blauw. Ja, morgen gaat Nederland massaal kijken naar voetbal. Inderdaad, sommigen nemen voor de maandag vrij. Ook een collega, ik zei het al begin van mijn show. Die neemt ook vrijdag voor, want anders redt hij niet en trekt hij niet. Want ja, ik ben op leeftijd. En als ik dan laat naar bed ga, dan zijn de volgende dag de ogen nog een klein beetje dicht als ik op de zaak ben. Ja, dat zit niet helemaal prettig, zei hij dan. Dus voornamelijk dus dat hij maandag vrij genomen heeft. Dus een extra lang weekend. Kijk, Adrie van Zoeren, ook een bijzonder goedenavond. Leuk dat je even mee zit te kijken. Ook Kees zit mee te kijken, ook een bijzonder goedenavond. Ja, we zijn een beetje aan het einde van de show gekomen. Aan het einde van mijn radioprogramma. Ik wil sowieso altijd iedereen weer hartelijk danken voor die leuke, mooie reacties die we altijd binnenkrijgen. Want dat geeft ons de kracht en de impuls om daarmee door te gaan met dit leuke radioprogramma. Ik heb altijd weer een mooi instrumentaal altijd weer klaarstaan voor onze luisteraars. Om daarmee altijd af te sluiten van dit radioprogramma. En voortaan, als zou ik zeggen, wat in de inschakelen rond 6 uur, dan kun je genieten van mijn radioprogramma. En als ze dan gaan inschakelen net voor de sluiting van de radioshow, dan heb je een heel groot gedeelte gemist hier op de zender van Eemland heen. Dit is altijd de eindtune van mijn radioprogramma. Luister vrienden, ik dank u voor die leuke en mooie reacties die we binnenkregen. Het doet me maar genoegen, die positiviteit. Dat geeft ons de impuls, de kracht om het programma altijd weer zo mooi en zo goed mogelijk neer te zetten. Tussen 6 en 10 uur. En de reactie ook kan binnenkomen op onze welbekende appline op 06-175-230-26. En mailen mag ook naar ons, dj-erwin-van-dijk@hotmail.com. Je mag ons ook toevoegen op Facebook. Tik gerust eventjes mijn naam in, Erwin van Dijk. En dan ziet u mij daar met die koptelefoon op. We gaan kijken naar een mooie en een nieuwe foto. En die gaan we er zeker neerzetten. Soms moet je wel eens verandering doen in een foto. En dat geeft weer ook weer de kracht om nieuwe luisteraars te mogen kweken voor onze radiozender. 4 juli, we gaan het de komende tijden vermelden hier op de zender. 4 juli nemen ze plaats hier in de studio, de Baka. En de Baka zet zich in tegen kindermisbruik in welke vorm dan ook. Het is een heel zwaar onderwerp. Een onderwerp wat menigeen zal gaan raken. Als u nagaat tot personen aan kinderen komen. En op een ongebruikelijke manier daarmee omgaan. Het kan in alle vormen zijn. Maar het kind is daar de dupe van. En hoe ouder ze worden, ze nemen het mee in hun eigen leven. En als ze een relatie gaan opbouwen, gaat dat heel en heel moeilijk. Omdat ze dan niet kunnen vergeten wat ze aangedaan is door die persoon. Ja, soms is de wet die hun beschermt erin. De dader. En de kind zit de rest van zijn leven met een letsel. Een letsel die bijna niet meer weg te krijgen is. En de Baken organiseert dan 1 keer per jaar een happening voor die kinderen. Om hun die dag echt weer kind te kunnen zijn. En niet hoeven te denken aan die ellende die ze meegemaakt hebben. Wij roepen altijd handen af van die kinderen. Liefde, oprechtheid en trouw mag je altijd aan kinderen geven. Maar wel op een gepaste wijze zoals het hoort. En doe je dat niet, zullen de gevolgen geheel voor jezelf zijn. De Baga die werkt samen met de justitie, de overheid en de politie. En als er geconstateerd wordt dat iemand een kind iets aandoet, wordt er gelijk actie ondernomen. En de politie is altijd erbij. Want soms, ja, in de meeste gevallen zijn die mensen niet goed die dat doen. En daarin moet een halt geroepen worden. Het gebeurt dagelijks. Schandalig. Tot toch die daders nog een beetje beschermd worden, terwijl het eigenlijk niet moet. Ze moeten aangepakt worden. Voor levenslang en nooit meer loslaten. Die kinderen houden altijd daar een letsel van over. En dat is heel erg voor ze. Je moet er niet aan denken. Het is mij alleen te zeggen, stem af, 4 juli. Rond 9:15 nemen ze plaats hier in de studio. De Baka. Bikers Against Child Abuse. We gaan het onderwerp keihard aansnijden. En als je iets meegemaakt hebt, dat je denkt, ik wil graag ook daar een steentje bijdragen. Laat me dat weten via mail. En stuur die op naar dj-erwin-van-dijk@hotmail.com. Ik geef dat door aan de organisatie. En die nemen dan contact met u of met jou op. En als hun zeggen, kom erbij. Het is een moeilijk onderwerp. Kun je dat echt lichamelijk en geestelijk aan? En kun je dat? Dan zullen ze jou zeker zeggen, kom erbij. 4 juli. 8:15 nogmaals. We gaan het ook de komende tijden neerzetten op Facebook. Ons inzetten tegen kindermisbruik. In welke vorm dan ook. En ik hoop dat u met z'n allen gaat afstemmen. En het onderwerp met ons aangaat. Het is een zwaar en heel moeilijk onderwerp. Wij doen dit 2 keer per jaar op de Streeksradio. Afgelopen jaren deden we het ook. Dit jaar doen we het 2 keer. Omdat het belangrijk is om dat onder de aandacht te vestigen. Wat mij betreft, ik wens u een fijne avond. Voor straks veel luisterplezier. En vandaag tussen 12 en 2, 2 dikke mixen. Het gaat er goed. Tot volgende week. Dag.
1: Dit is Eemland 1.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Waving Flag van Kaan. Deze heeft een dubbele betekenis vandaag in de Jukebox. Welkom overigens bij de Jukebox. Waving Flag is natuurlijk van Kaan origineel, maar de officiële song van de WK, dat is een van de betekenissen, is van de Soccer Boys. Dat klinkt je zo. Dat is de eerste betekenis. Het WK is begonnen in Amerika en natuurlijk Canada en
1: Mexico. O land van al mijn dromen.
0: De andere betekenis is juist de geslaagde. De vlaggen hangen weer uit met de tassen eraan. En er zijn er weer genoeg. Ik heb er weer genoeg gezien door de straten heen. Gefeliciteerd zou ik zeggen. Dubbele betekenissen dus vandaag in de Jukebox. Twee thema's, oftewel diploma's gehaald. Diploma gehaald of geslaagd zijn. Het is maar hoe je het wil noemen. En dus het WK dat begonnen is. Zoals gezegd, de diploma's zijn gehaald. En dat is een felicitatie waard. Ja, wat draai je dan? Natuurlijk, Cool in the Gang. Zal ongetwijfeld opgedraaid worden op al die examenfeestjes die er nu weer aan zitten te komen. Straks al meer songs. Gerelateerd aan dat diploma halen. Diploma's van de middelbare school.

Celebrate dus van de Ghoul and the Gang. Felicitatie naar al diegenen die zijn geslaagd. Als je niet geslaagd bent, heb je nog wellicht kansingen volgende week. Maar anders moet je gewoon erin blijven geloven. Dat doet namelijk Journey ook met Don't Stop Believing.

0: Om diegenen die nog niet geslaagd zijn een hart onder de riem te steken. Als je nog herkansingen hebt, dan doe je best. Zeg al je afspraken dit weekend dus af. En ja, ga lekker leren. Voor degenen die helaas dus helemaal niet geslaagd zijn, ook geen herkansingen meer hebt. Ja, dan volgend jaar dus beter. Maar voor de geslaagden, gaan we het glas heffen natuurlijk. Dat doen we met Marco Rosato, Love, Janice en John Eubanks.
1: En denk met weemoed aan de tijd dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen.

0: Dit was Yves Berendsen. Is dit het begin van een nieuw leven nadat je dus geslaagd bent? Zeker weten. Want welke kant je op gaat, ja, het leven gaat toch weer wat anders worden dan het leven van de middelbare school. Eén ding is zeker, je hebt goud in handen. En doe daar wat mee.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

Marco Schuitmaker natuurlijk met Engelbewaarder van het album Het is gelukt. En dat is dan weer de link met het slagen, het diploma halen. Zoals velen hebben gehoord dat ze geslaagd zijn. En daarvoor goud van Suzanne en Freek. Ja, want als je eenmaal je diploma hebt, heb je toch wel een beetje goud in handen, zullen we maar zeggen. En Suzanne en Freek hebben natuurlijk onlangs een reeks van 10 concerten achter de rug afgesloten. Ik moet zeggen, ik was een van degenen die dus in de Gelredome zat bij zo'n concert. Ik moet zeggen, mooi om te zien. Goed opgebouwd en prima. We zorgden allemaal daar in de Gelredome. Blokje Nederlands hebben we voorlopig gehad. We gaan verder met wat Engelstalige. Want eigenlijk past die er ook wel bij. Met als titel Beat It, Michael Jackson. En straks ook nog We Are The Champions. Want dat ben je natuurlijk ook als geslaagde.

of the World, natuurlijk Queen. Een mooie brug naar het tweede thema van vandaag, of het eerste, hoe je het wil noemen. Voetbalsongs, songs die gerealiseerd zijn aan het voetbal. Allemaal in het teken dus van de wereldkampioen voetbal. Dat is begonnen op 11 juni. Een toernooi dat extra lang duurt, extra veel ploegen heeft. Maar liefst 48 landenteams doen mee aan dit toernooi. Dus ja, genoeg te beleven, genoeg wedstrijden te zien. Volgens mij zijn het toch ongeveer 104 bij elkaar. Genoeg om te zien de komende weken dus op televisie. Als je tenminste van voetbal houdt. De volgende plaat is van André Hazes. Bloed, zweet en tranen. Waarom die dan? Nou, die heeft ook weer een beetje een dubbele betekenis voor het studeren. Voor het slagen heb je misschien toch wat bloed, zweet en tranen moeten laten. Ja, en het is ook een echte voetbalsong natuurlijk. Deze van André Hazes.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

The Cup of Life. Dat was de officiële themasong van de Wereldcup van toen in Frankrijk in 1998 werd gehouden. Ricky Martin dus. Lekkere voetjes van de vloer. Een voetbalsong die helemaal niet weg te denken is en die daar echt bij hoort is natuurlijk een met een titel als You'll Never Walk Alone. Door veel artiesten gezongen. Litouwers, daar kennen we hem natuurlijk van. Origineel van Gary and the Pacemakers. Maar hier in een wat andere uitvoering, namelijk van Elvis Presley.

You'll Never Walk Alone, dus van Elvis Presley. Met een hele andere soort uitvoering, laten we zomaar zeggen, dan Gary en de Pacemakers. We gaan weer terug naar de officiële themasongs van de FIFA World Cup, zoals dat mooi in het Engels heet. Want in 2010 werd die gehouden natuurlijk ook in Zuid-Afrika, met Nederland in de finale tegen Spanje. Daar willen we eigenlijk niet meer aan terugdenken. Maar ja, het was wel een mooie finale en spannend. Helaas verloren we die finale. Maar het was wel mooi voetbal om te zien en hoever Nederland wel niet kon komen. Wellicht wordt ooit nog een finale gewonnen. Wie weet. De themasong was overigens van Shakira en Freshly Ground. Met het natuurlijk bekende nummer Waka Waka. This Time for Africa.

Shakira dus met Waka Waka, This Time for Africa, waarmee we bijna aan het einde komen van dit programma. We hebben nog één officiële song, dus nog één officiële World Cup thema song. En die komt van het WK van 2014. En Nederland was daar een van de deelnemende landen aan dat wereldkampioenschap voetbal. Het was de 10e deelname van Nederland aan een wereldkampioenschap. En Nederland werd in de halve finale uitgeschakeld door Argentinië in een strafschoppenreeks. Wellicht dat de wat oudere luisteraars dat toch allemaal kunnen herinneren. In de finale om de derde plaats versloeg Oranje gastland Brazilië met 0-3. Nederland werd toen dus derde. Na afloop van het toernooi kreeg Arjan Robben de bronzen bal. Dat wat dus het wereldkampioenschap in 2014 betreft. Nu is het wereldkampioenschap 2026 bezig. En er komen nog heel veel wedstrijden aan. Ook de wedstrijden van Nederland. De eerste wedstrijd van Nederland is op 14 juni tegen Japan. Ja, en kijken wat Nederland gaat doen. Halen ze de poolfase? Ja, dat moet toch denk ik toch wel lukken. Daarna, ja, dat is een beetje afhankelijk tegen wie ze dan moeten. We blijven het allemaal volgen natuurlijk. Alle voetballiefhebbers in ieder geval. Om er nog even dus erin te komen in dat WK voetbal. Nog één song dus, nog één officiële song. We Are One van Pitbull, Jennifer Lopez en Claudia Lette. In the sky.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want BikeTotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Radio.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, van wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.